0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Regio 8. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd. Het ritme van de Achterhoek.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Regio 8. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Regio 8. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Achterhoek, 5 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Regio 8. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De kans op droogte in Europa blijft maar groter worden. Wetenschappers zien een directe oorzaak in het opwarmende klimaat. De droogte komt niet zozeer doordat er weinig regen valt, maar wel omdat er door de hogere temperaturen veel meer water verdampt dan normaal. De hoeveelheid neerslag op ons continent verschilt per jaar, maar laat geen daling zien. De droogte heeft ook invloed op het beschikbare drinkwater. In de Peruviaanse hoofdstad Lima zijn 10 leden van dezelfde familie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. De getroffen familie woonde in een zelfgebouwd houten huis. Een nog onbekende man stak bij de deur een motorfiets in brand. Omdat het vuur snel om zich heen greep, konden maar 7 van de 17 familieleden ontsnappen. Van de brandstichter ontbreekt nog ieder spoor. Een oud-ambtenaar moet 380.000 euro betalen aan de gemeente Rotterdam waarvoor ze werkte. De rechter acht bewezen dat de vrouw familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis onderbracht in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. De gemeente betaalt daarvoor de maandelijkse huur- en energiekosten. 2 jaar terug kwam haar fraude aan het licht. Behalve de schadevergoeding van 380.000 euro moet ze ook 20 mil aan proceskosten betalen. Na een halve eeuw valt het doek voor het bekende Amsterdamse zomerfestival Kwaku. Het begon ooit als een voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer die niet op vakantie konden. Het groeide uit tot een groot evenement met internationale optredens, debatten, lezingen en dansworkshops. Door hogere kosten en strengere regels kan de organisatie het festival niet langer rondkrijgen. De laatste Kwaku-festivaldag in Amsterdam-Zuidoost is eind augustus. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat zie je. Van Jumbo.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
4: Regio 8, headlines.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De kans op droogte in Europa blijft maar groter worden. Wetenschappers zien een directe oorzaak in het opwarmende klimaat. In de Peruviaanse hoofdstad Lima zijn 10 leden van dezelfde familie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. Een oud-ambtenaar moet €380.000 betalen aan de gemeente Rotterdam waarvoor ze werkte. De rechter acht bewezen dat de vrouw familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis onderbracht in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. Na een halve eeuw valt het doek voor het bekende Amsterdamse zomerfestival Kwaku. Het begon ooit als een voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer die niet op vakantie konden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De kans op droogte in Europa blijft maar groter worden. Wetenschappers zien een directe oorzaak in het opwarmende klimaat. De droogte komt niet zozeer doordat er weinig regen valt, maar wel omdat er door de hogere temperaturen veel meer water verdampt dan normaal. De hoeveelheid neerslag op ons continent verschilt per jaar, maar laat geen daling zien. De droogte heeft ook invloed op het beschikbare drinkwater. In de Peruviaanse hoofdstad Lima zijn 10 leden van dezelfde familie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. De getroffen familie woonde in een zelfgebouwd houten huis. Een nog onbekende man stak bij de deur een motorfiets in brand. Omdat het vuur snel om zich heen greep, konden maar 7 van de 17 familieleden ontsnappen. Van de brandstichter ontbreekt nog ieder spoor. Een oud-ambtenaar moet 380.000 euro betalen aan de gemeente Rotterdam waarvoor ze werkte. De rechter acht bewezen dat de vrouw familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis onderbracht in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. De gemeente betaalt daarvoor de maandelijkse huur- en energiekosten. 2 jaar terug kwam haar fraude aan het licht. Behalve de schadevergoeding van 380.000 euro moet ze ook 20 mil aan proceskosten betalen. Na een halve eeuw valt het doek voor het bekende Amsterdamse zomerfestival Kwaku. Het begon ooit als een voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer die niet op vakantie konden. Het groeide uit tot een groot evenement met internationale optredens, debatten, lezingen en dansworkshops. Door hogere kosten en strengere regels kan de organisatie het festival niet langer rondkrijgen. De laatste Kwaku-festivaldag in Amsterdam-Zuidoost is eind augustus. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Nee!
3: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
4: Agruniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agruniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.

0: De Mark & Clark Band hoorde je. Worn Down Piano.
1: Begin je dag goed.
0: Ja, en het verhaal achter dit liedje begon heel klein ooit eens. Want Mark en Clark, tweelingbroers trouwens, die zaten in de kroeg. Niet alleen een biertje te hijsen, maar zo af en toe ook muziek te spelen. En dan vooral muziek van anderen. En die kroegbaas vond het eigenlijk best wel goed dat ze dat deden. Jongens, ga er vooral mee door. Nou, Mark en Clark dachten van, zullen we niet gewoon eens zelf eens een keer een liedje schrijven? Hè? Altijd het gejatte werk van andere mensen, iets spelen, kan leuk zijn, maar zelf een keer iets. Nou, dat liedje wat ze toen schreven, dat hoorde je net, Worn Down Piano. Was mooi, vonden ze goed. Het werd ook een aardig succes, hè? Ook in Nederland. Maar die kroegbaas zei later weer van, ja, nee, doe toch maar weer de covers. Dus één keer een hitje uitgebracht. En daarna waren het coverbroertjes. Hey, goedemorgen, donderdag. We zitten op de 23e van de 7e. Het is tijd voor een hele nieuwe ochtendshow. Met zo direct gratis kaartjes voor een heerlijk evenement hier in de regio. In Nieuw-Wehl. Trekker, trekker.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Als je al eens op vakantie bent geweest of sowieso bent geweest op een vakantiepark in Europa of in, nou misschien wel gewoon de Achterhoek, dit liedje komt altijd voorbij. Het is typisch zo'n vakantiedansje, de Macarena. Dat moeten we allemaal even doen. De een doet dat fantastisch en de ander dat je denkt, nou, drink gewoon nog een biertje, ga lekker op het terras zitten en stop daarmee. Prachtig. Wat een hit was dit zeg in de jaren 90. Los del Rio. Dit is Regio 8. Goed nieuws voor iedereen die regelmatig de Lidl bezoekt. En zeker in Terborg. Nou, die Lidl mag gaan uitbreiden. Dat is inmiddels bekend geworden. De gemeente heeft een vergunning afgegeven. Er moet wel een kapsalon daarvoor worden gesloopt. Maar het is een voormalige, hoor. Er zitten geen mensen in nog die daar werken of geknipt moeten worden. Dus, nou, gefeliciteerd daar in Terborg. De Lidl wordt alleen maar groter.

Propaganda. Je kent ze ook nog waarschijnlijk van Dual Eye to Eye. Dit was Happy Machinery. En daarvoor die Alan Parsons Project. Goedemorgen, Achterhoek. Regio 8 om 7:45 op de 23e. En het wordt ook 23 graden vandaag. Nu nog behoorlijke bewolking. Dat je denkt, nou, wordt het wel een zomerdag? Ja, het wordt een best wel lekkere zomerse dag. Die bewolking trekt zo langzaam maar zeker weg. En vanmiddag kan je lekker een terrasje op of je achtertuintje te gaan zitten. Want het wordt een heerlijke middag. Volop zon. We kunnen niet wachten hoor. Hè? Het nieuws komt eraan met Bart Meijer uit de Achterhoek en de Liemers. Zo rond 7:30. Zo direct.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is die ja. Van Jumbo.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Tugenallee in Sierenberg heeft een tijdje blank gestaan. De oorzaak daarvan was een ondergrondse waterleiding die knapte. Een deel van de stad zat een tijd zonder water. Op sociale media circuleren beelden van een fietser die in het gat vol water in de stoep valt. Hoe de leiding heeft kunnen knappen is nog niet bekend en dat wordt onderzocht. In Winterswijk zijn afgelopen zondag voor de 5e keer nieuwe stolpersteinen geplaatst. Op 3 verschillende plekken in het dorp liggen nu 27 extra herinneringsstenen voor Joodse inwoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en vermoord. De messinggedenkstenen zijn gelegd bij de voormalige woningen aan het Wurden, de Krijlstraat en de Misterweg. Voorbijgangers worden op die manier herinnerd aan dorpsgenoten die er ooit woonden voordat ze door de nazi's werden gedeporteerd. Op de Oude IJsselweg in Terborg is gisteravond een scooterrijdster gewond geraakt bij een botsing. De vrouw reed op een langs de weg geparkeerde hoogwerker. Ze is met schaafwonden aan haar gezicht en handen naar het ziekenhuis in Doetinchem gebracht voor verdere controle. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval. Daarbij kijken de agenten ook naar de plek waar de hoogwerker stond op de donkere weg zonder verlichting. De bestuurder bleek niet te hebben gedronken, maar reed wel zonder geldig rijbewijs. Een deel van Beltrum heeft een flinke opknapbeurt gekregen van 3,5 miljoen euro. Het dorp heeft deze vernieuwing van de woonwijk helemaal in eigen beheer geregeld. De straten stamden uit de jaren 60 en 70 en nodigden door de brede wegen uit tot veel te hard rijden. Met geld van de gemeente Berkeland en een lokale aannemer is het gebied nu compleet aangepakt. De wijk is nu veel groener geworden. Er staan bomen en gezellige zitjes om het voor iedereen weer veilig en leuk te maken. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Goedemorgen, regio 8. En goed nieuws voor iedereen in Montferland en de directe omgeving, want ik heb een bericht van de politie gekregen. Fietsendieven hebben namelijk in de eerste 6 maanden van dit jaar 22 keer toegeslagen. Dat wil ik niet toejuichen, dat is hartstikke, gewoon shit. Hè? Shit keer, dat mensen dat doen. Waarom ga je nou fietsjatten? Ja, ik begrijp wel, hè, daar zullen redenen voor zijn. Laat dat ding dan gewoon staan, het is van een ander. Blijf gewoon met je tengels er vanaf. Maar goed, 22 keer is dat gebeurd. Wel, het goede nieuws hieraan is dat het dalende is. Ja, er wordt steeds minder een fiets gejat in de gemeente Montferland. Dankzij goede inzet, onder andere van de politie en goede sloten. Misschien ligt het ook wel aan jou, hè? Dat je beter op de uitkijk staat. Lekker om dat te weten. In de gemeente Montferland. Dit is Regio 8, de ochtendshow Achterhoek wordt wakker. Met jouw kans op het winnen van kaartjes voor Trekker Trek. Ga feest het komende weekend in Nieuw-Wehl. Tussen 8 en half 9 ga ik die uitkeren. En misschien wel aan jou, dus blijf vooral even luisteren. Nu even zwijgen voor het goede doel.

Ik weet niet of je het regelmatig volgt. Iran, de Verenigde Staten. De Verenigde Staten richting Iran. Alle ellende daar. Misschien heb je af en toe het nieuws tot je genomen. En soms dat je denkt van, nou, laat ook maar zitten. Maar het heeft wel gevolgen, onder andere voor de diesel en voor de benzineprijs. Heb je dat gezien dat die weer flink is gestegen, zeg? Nou. Bij een goedkoop tankstation betaal je al gauw €2,22. Misschien kan het goedkoper. Waar in de Achterhoek of de Limo's kun je best wel relatief gezien goedkoop tanken. Laat het even weten. Stuur een appje naar de studio-app.

En ride it, ride it. Op de vroege donderdagmorgen, lukt het een beetje om uit je bed te komen? Of zeg je van, nou, ik heb me toch een nacht gehad? Ja, je kan erover praten hoor, als je dat zou willen. Je mag een mailtje sturen of een appje. Rustig aan, even een bakje sterke koffie. Dan komt het, hoop ik, in ieder geval wel goed voor je. Een berichtje van Anita. Anita komt uit Doetinchem. Hey, goedemorgen. Ook net wakker, zie ik. 7:50 ging je wekker. Ze zegt, ik zou even hele vrolijke platen horen. En die hoorde ik bij de Zwarte Cross. En ik was gisteren bij de Vierdaagse Feesten, zegt ze. In Nijmegen dus. En daar kwam je ook voorbij. Iedereen zong het mee. Zeer populair. Het is een liedje dat heet Tour de France. Dan denk je al gauw aan Frans Bauer. Nee, maar aan die andere Frans. Frans Duits en lange Frans.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Oh, ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. In de straat van Hormuz is na een explosie een olietanker in brand gevlogen. Volgens de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. Na het incident zouden de 2 andere tankers zijn omgekeerd, vermoedelijk naar een route langs Oman. Daar proberen de Amerikanen een alternatieve route te vinden voor die langs de Iraanse kust. Teheran houdt vol dat de straat van Hormuz volledig is afgesloten voor de VS. De Amerikanen hebben voor de 12e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Een persbureau in Iran meldt dat 2 mensen zijn gedood bij de Shalam Sheikh grensovergang met Irak. Er zijn geen berichten over andere slachtoffers. De VS zeggen dat de aanvallen bedoeld zijn om onschuldige burgers en commerciële scheepvaart te beschermen. Jemenitische Houthis beweren dat ze in de Rode Zee 2 Saoedische olietankers hebben geraakt. Eerder al kondigden de Houthi-rebellen een zeeblokkade af tegen Saoedi-Arabië, Iraans aartsvijand. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Een felle brand heeft vannacht een witgoedzaak in Den Helder in de as gelegd. 2 woningen ernaast zijn zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. Het vuur werd rond 3:15 ontdekt. Vanwege de omvang van de Vlammenzee werd al snel opgeschaald naar een grote brand. Ook brandweerwagens uit omliggende gemeenten kwamen helpen. Op dit moment wordt nog nageblust. De oorzaak van de brand is onbekend. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
12: Dit is een boodschap van Sieren.
13: De maatschappij, dat ben je.

0: kiosk.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
4: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: En goedemorgen, de ochtendklok hier bij Regio 8, de ochtendshow bij Regio 8. Achterhoek wordt wakker tussen nu en 10 uur. Het is tijd.

geen flauwekul. Ik zag hem vorige week bij een evenement elders in Nederland. Ik heb gewoon nog een biertje van die gast gekregen. Ja, zeker als je je meldt dat je bij de radio werkt, dan kom je altijd een heel eind met die gasten. Liet je heel vaak draaien. Ook bij Regio 8, dat doen we ook wel. Maar dat heeft hij eigenlijk niet meer nodig, hè? Justin de Wild. Want gaat het goed met Cheerio in de zomer. Echt een zomerhit van 2026 geworden. En we vieren de zomer onder andere met gave evenementen, zoals natuurlijk de Zwarte Cross. Maar het komende weekend is er nog wat meer. Je kent het, want dat is niet voor het eerste jaar. Nieuw wil? Ja, natuurlijk, trek. Je kan erbij zijn op zaterdag en zondag. En de vraag is, voor de hoeveelste keer wordt het dan georganiseerd? Niet voor de vijfde, niet voor de zesde, maar voor de hoeveelste keer vindt Trekker Nieuw Wil plaats dit jaar? Als je het antwoord denkt te weten, stuur het even door, want ik heb gratis kaartjes voor je. Ja, en dat zijn niet heel goedkope kaartjes, dus het is wel gaaf om die te winnen natuurlijk. 0647470022, zo simpel gaat het dan. Een appje sturen. Voor de hoeveelste keer wordt Trekker in Nieuw Wil dit jaar georganiseerd? 0647470022.

Dat Gerrit Vos als onze weerheld voor de eerste keer snuffelde aan het weer. En hij kwam gelijk met zijn neus terecht in de boter. Ja, dat ook, maar in ieder geval goed terecht. Want het was een hele hete zomer. 1976, toen begon onze Gerrit al. Dit liedje was heel goed en scoorde goed in die tijd. Jimmy James en de Vagabonds en Now is the Time. Het gaat lekker met allerlei reacties, want ik stelde de vraag namelijk: voor de hoeveelste keer wordt Trekker Trek in Nieuw-Wiel dit jaar georganiseerd? Ik heb alleen nog maar foutieve antwoorden binnengekregen. Zeker al 738 komen er binnen. Een paar zeggen, dat is gewoon voor de eerste keer. Dat is nog nooit een nieuw wil geweest. Nou, ik kan je melden, dat is dus wel zo. En behoorlijk wat keren. Dirk Jan zegt, voor de achtste keer is ook niet goed. En Sebastiaan Janssen heeft als antwoord, hey, goedemorgen Marcel, voor de 27e keer vanaf 2010. Groeten van Sebastiaan. Sebastiaan, het is 2026. Dat is 16 jaar geleden, 2010. Dus voor de 27e keer wordt dan helemaal lastig. Het is maar één keer per jaar. Hè? Dus dat is ook niet goed, joh. Voor de hoeveelste keer wordt het georganiseerd? Stuur even een appje voor het goede antwoord. De app van Regio 8.

0: Temperer. Waar kennen we dit toch van? Nou, ik zal niet... Zal ik het antwoord geven? Nou, dat weet toch iedereen, mag ik hopen. Can you feel it? Als je het namelijk niet weet, dan word je de hele dag achtervolgd met die gedachten. Ja, maar waar zat het ook alweer in? Natuurlijk van de Jacksons. The Temperer uit de 90s en Feel It. Het gaat heel goed met de vraag die ik stelde over hoeveel keer wordt trek-a-trek georganiseerd in Nieuw-Wil. En er komen allerlei antwoorden binnen. Van 15 jaar, van 16 jaar, 8 jaar, voor de eerste keer, vijfde keer. Wat is nou het goede antwoord? Want er zit ook nog corona tussen. Houd dat even als tip in gedachten. Er was een periode, corona, ja, je wil het allemaal niet meer weten natuurlijk. Maar toen mocht het niet georganiseerd worden. Dus dan moet je er weer afhalen vanaf 2008, 9, 10. Wat is het goede antwoord? Voor de hoeveelste keer wordt trek-a-trek in Nieuw-Wil georganiseerd? Het antwoord volgt na 9 uur, want dan bel ik met een van de organisatoren. Dat is Remco van trek-a-trek. En die moet toch wel het goede antwoord weten. En daarna ga ik even de juiste winnaar bellen. Degene met het hele goede antwoord. Oké. Het nieuws volgt zo direct met Bart. En je krijgt onze weergod. Voor sommige mensen weergod. Dat is Gerrit.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot

0: hoeveel jij kunt besparen.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Tugeallee in Sierenberg heeft een tijdje blank gestaan. De oorzaak daarvan was een ondergrondse waterleiding die knapte. Een deel van de stad zat een tijd zonder water. Op sociale media circuleren beelden van een fietser die in een gat vol water in de stoep valt. Hoe de leiding heeft kunnen knappen is nog niet bekend en dat wordt onderzocht. Op de Oude IJsselweg in Terborg is gisteravond een scooterrijdster gewond geraakt bij een botsing. De vrouw reed op een langs de weg geparkeerde hoogwerker. Ze is met schaafwonden aan haar gezicht en handen naar het ziekenhuis in Doetinchem gebracht voor verdere controle. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval. Daarbij kijken de agenten ook naar de plek waar de hoogwerker stond op de donkere weg zonder verlichting. De bestuurder bleek niet te hebben gedronken, maar reed wel zonder geldig rijbewijs. Een deel van Beltrum heeft een flinke opknapbeurt gekregen van €3,5 miljoen. Het dorp heeft deze vernieuwing van de woonwijk helemaal in eigen beheer geregeld. De straten stamden uit de jaren 60 en 70 en nodigden door de brede wegen uit tot veel te hard rijden. Met geld van de gemeente Berkeland en een lokale aannemer is het gebied nu compleet aangepakt. De wijk is nu veel groener geworden. Er staan bomen en gezellige zitjes om het voor iedereen weer veilig en leuk te maken. In Winterswijk zijn afgelopen zondag voor de 5e keer nieuwe stolpersteinen geplaatst. Op 3 verschillende plekken in het dorp liggen nu 27 extra herinneringstenen voor Joodse inwoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en vermoord. De messinggedenkstenen zijn gelegd bij de voormalige woningen aan het Weurden, de Krijlstraat en de Misterweg. Voorbijgangers worden op die manier herinnerd aan dorpsgenoten die er ooit woonden voordat ze door de nazi's werden gedeporteerd. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
11: Oké, dankjewel Bart voor het laatste nieuws. Gerrit Vossers, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: Ja, daar is hier onze wakkere weerman. Waar zit je op dit moment?

0: Duizenden mensen, ja, die hangen aan zijn lippen op dit moment. Wat gaat het weer doen op deze donderdag, morgen, middag, avond? Zo, Gert, op een lekkere luie stoel zit je. Ik denk lekker thuis in Zilvolde, gok ik.
1: Ja, ik moet vanmorgen even wat andere dingen doen. En dan vanmiddag ga ik weer water geven, want het blijft voorlopig droog.
0: Oké, dat was het weer. Temperatuur nog even, dan zijn we klaar. Nou, kom maar op met je mooie verhaal vandaag.
1: Nou ja, ik wil alleen nog even de mensen attenderen op een filmpje. Dat staat bij mij op Insta. Dat heeft Red Bull gemaakt van de maaierrace op de Zwarte Cross. Misschien is het nog wel leuk om even naar te kijken.
0: Ja, want hoeveel mensen hebben toen die race gevolgd? Of in ieder geval meegedaan? Hoeveel waren dat er?
1: 25.
0: Oh, geweldig. Jij was dus een van die 25. Dat zijn leuke beelden. Ik heb al wat dingen gezien. Dus je gaat al naar, als je het wil zien, nog één keer...
1: Naar Insta en dan Gerrit.Vossers.
0: Gerrit.Vossers, dat is duidelijk. Oké, goed. Verder met het weer voor deze donderdag.
1: Nou ja, deze donderdag, gisteren hadden we ook al zo'n begin met vrij veel bewolking. En ja, de zon die was er amper bij in de ochtendperiode. In de middag werd het allemaal wat beter. Zo zal het vandaag ook allemaal gaan. Alleen gisteren viel er zo nu en dan een buitje. Daar hebben we vandaag geen last van. Ja, in die temperaturen afgelopen nacht door de bewolking kwam het niet lager uit dan een graad of 14. En vandaag, op dit moment is het 17 graden. En uiteindelijk gaan we richting de 22, 23 graden... bij een wind die altijd nog uit noordwestelijke richtingen komt. Nou, vanavond dan wordt de wind allemaal weer wat minder. Zullen we de zon nog een tijdje zien. En komende nacht dan wordt het, is het helemaal helder. En dan wordt het wel fris met een graad of 10. En morgen dan hebben we toch wel weer wat wolkenvelden en ook zon. Maar de meeste zon toch in de middag. En dat zullen we merken, dat doet de temperatuur goed. Want ook de wind die is wat om naar westelijke richtingen. En dan zal het 4, 25 graden kunnen worden. Zaterdag wordt het nog wat warmer. Dan is er flink wat zon. En dan staat er een matige westenwind, waarbij het kwik dan op kan lopen naar een graad of 25 tot 27 zelfs. Dus dan wordt een wat warmere middag met ook flink wat zon. Later wel wat meer bewolking. En dat heeft ook te maken met de neerslag die er in de nacht naar de zondag komt. En zondag overdag. Nou, want dan moeten we wat rekening houden met wat buien. Tussendoor ook wel af en toe wat zon. Maar de temperatuur komt niet verder dan 22 graden. En ja, de hoeveelheid neerslag, daar is iedereen altijd benieuwd naar. 4 tot 8 millimeter kan er daar vallen. Is nog niet zo heel veel. Een druppel op een gloeiende plaat. Maar ja, alle kleine beetjes helpen. En na het weekend op maandag nog een enkel buitje. En daarna, ja, het lijkt er weer op dat we toch wel weer richting hogere temperaturen gaan in de loop van de volgende week. 27 tot 29 graden kunnen we dan in de loop van de week weer verwachten. Dus, en droog weer over het algemeen. Dus het ziet er toch wel zomers uit de komende tijd.
0: Ja, dat is goed om te weten. Maar die komende dagen kan er dus wat nattigheid vallen. Veel te weinig hoor ik al van je. Wat zou er nou moeten vallen om die droogte echt tegen te gaan?
1: Nou, om de droogte echt tegen te gaan, dan zou er zondag een millimeter of 15 moeten vallen tot 20. Dan kan alles in de week gezet worden. En dan maandag nog een keer 20 tot 30 millimeter erbij. En dan kunnen we de week er weer tegen.
0: Kun je dat regelen? Jij kan heel veel, hè?
1: Wat zeg je?
0: Of je dat kan regelen? Jij kan namelijk heel veel.
1: Ja, ik kan wel heel veel, maar niet alles, helaas.
0: Nee, maar er is een techniek dat ze wolken kunnen openbreken en ja, dat het ook echt gaat regenen. Dat bestaat gewoon, hè?
1: Ja, dat bestaat wel, ja. Maar of dat helemaal gezond is, weet ik ook niet.
0: Denk het ook niet. En denk ik sowieso niet boven de Achterhoek dat dat gaat gebeuren. Nee. Hey, straks om 9:30 gaan we je weer horen. Dankjewel.
1: Goed gedaan.

Noorwegen kan trots zijn natuurlijk op het voetbalteam die het zover hebben geschopt tijdens het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada. Ja, wij kwamen niet zo heel ver. En natuurlijk kan Noorwegen trots zijn op deze roep. Uit de jaren 80. Wat een wereldhit werd het Take On Me van AHA. Hey, goed om alvast te noteren. Volgende week en de drie keren daarna, op donderdag, is het zover. De wereldberoemde, bijna wereldberoemde Aaltendagen, die zijn er dan weer. Met een programma voor alle leeftijden zo'n beetje. Elke dag is er bijvoorbeeld een kinderrommelmarkt tussen 2 en 6 uur. Er is ook een kleding- en restantenmarkt tussen 12 en 6 uur. En vanaf 8 uur 's avonds live muziek in Aalten. Met heel veel gezellige tentjes en standjes en horecagelegenheden. Er wordt één groot feest. De Aaltendagen dus vanaf volgende week op de donderdag de 30e juli. Maar ook donderdag 6, 13 en 20 augustus.

0: Amigo, goedemorgen. Dit is Regio 8 en natuurlijk de mannen van Chef Special. We gaan eens even de regio in. Een echte Achterhoeker. En daar is die, Marky Mark. Ik denk dat nog nooit iemand dat tegen hem gezegd heeft trouwens. Hey Mark, goedemorgen.
1: Ja, ik beschouw dat toch wel als een eretitel.
0: Dat is een eretitel. Dat is ook alweer een held, Marky Mark. En de Funky Brunch. Er zijn luisteraars die nu denken, ja, jij dus ook, van wie zijn dat dan? Die hadden een paar hele grote hits, maar daar kom ik dan later nog wel even op terug. En je bent onderweg, hoor ik, in de auto.
1: Ja, ik ben net buiten het bereik van Regio 8 gereden, dus ik kan helaas niet meer luisteren, maar leuk dat je vertelt.
0: Wacht even. Waar zit jij op dit moment?
1: In de buurt van Os.
0: Ja, Os. Nee, Os redden we net niet. In ieder geval FM niet, DHB niet, maar heb je geen internet? Dan kan je me heel even ontvangen.
1: Ja, nou ja, dat kan ik wel even proberen. Dan moet ik even doen als ik stilsta, zeg maar.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Oh, wat goed. Ja, dat zouden meer mensen moeten doen, hoe jij handelt in het verkeer. Alleen maar complimenten. En je kan het programma trouwens ook altijd terugluisteren. Dat is prettig. In ieder geval een dag of 10 kan je terugluisteren. Ga daarvoor naar de site regio8.nl. Want jij reageerde gisteren al op het feit dat je het zo gaaf zou vinden om weer een leuke plaats van normaal te horen. En er is eentje in het bijzonder. Dat is, lal je zomaar mee. Even lekker lallen. Welke is dat?
1: Ja, dat is Hendrik Haverkamp.
0: Ah, ja, ja. Hey, als ik zeg tegen jou, de band Normaal. En je mag het in een paar zinnen samenvatten. Wat roep je dan meteen?
1: Ja, Omi's heuken.
0: Het is wel grappig hoe jij heuken uitspreekt. Dat zeggen ze in de Achterhoek volgens mij net even anders. Maar...
1: ja, daar verraad ik mezelf wel weer.
0: Heuken, dat is echt het keurige Nederlands voor... Oh, oké.
1: Ja.
0: Doe je goed, man. En ja. Hey, uit welke plaats kom je normaal gesproken uit de Achterhoek?
1: Ik woon in
0: Nieuwdijk. Nou, dat is altijd mooi daar. Daar is een leuke plek. Lekker een beetje achteraf op een rustige plek, gok ik dan.
1: Ja, nou, helemaal achteraf. Nog wel dicht bij die dam en niet zo ver van Doetinchem of Arnhem. Dus,
0: helemaal op een plekje waar je zit heb je lekker uitzicht. Hè? Heb je goed voor elkaar, man. Nou, werkse succes in Os, richting Os in ieder geval. En onderweg in die auto gewoon Hendrik Haverkamp voor je.
1: Nou, super, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Voor Mark, normaal.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: De prijs van

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Weet jij van aanpakken en ben je op zoek naar een goed betaalde fulltime of parttime baan? Dan is werken bij Janssen Huber Schoonmaakdiensten iets voor jou. Op dit moment is Janssen Huber Schoonmaakdiensten doorlopend op zoek naar nieuwe collega's. Voor diverse functies, in diverse plaatsen in de Achterhoek en Liemers. En qua werktijden zijn er heel veel mogelijkheden. Kom jij ons team versterken? Bel dan naar 0314 651371 of kijk op www.janssen-hubers.nl voor al onze vacatures. Janssen Huber Schoonmaakdiensten, uw facilitaire partner in de Achterhoek en Liemers.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. In Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Saumont en beslaat inmiddels een gebied van 2000 hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden. Ook moesten zo'n 700 bewoners van Le Porche, een plaatsje vlakbij Saumont, vertrekken. Ook in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Een gruwelijke ontdekking in de Italiaanse regio Calabrië ten zuiden van Napels. Er zijn sterke vermoedens dat er katten zijn gebruikt om bosbranden aan te steken. De katten werden losgelaten in velden met in brandbare vloeistof gedrenkte lappen aan hun staart gebonden. De Calabrische autoriteiten spreken van levende aanmaakblokjes. Er is een fikse beloning uitgeloofd voor informatie over de brandstichters. Er komen steeds meer nieuwe bedrijven bij. De groei wordt veroorzaakt doordat minder ondernemers stoppen en er ook heel veel nieuwe bedrijven starten. Vooral in Groningen en Drenthe gingen veel nieuwe ondernemingen van start. Ook gingen er veel minder bedrijven failliet. Het lijkt erop dat ondernemers zich door de stabielere Nederlandse politiek minder aantrekken van wereldwijde spanningen. In totaal staan er nu 2,6 miljoen bedrijven ingeschreven in Nederland. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wiel. Volop tractorspectakel op de baan. Live muziek in de tent en voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50 en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwiel.nl. Trekker Trek Nieuw-Wiel. Olderwets gezellig.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Euloft. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders schrijf je mis.
12: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras?
11: Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
12: Goedemorgen, de klok op 9:04 zo'n beetje. Dit is de ochtendshow. Achterhoek wordt wakker. Elke dag tussen 7 en 10. Ben je al een beetje goed

12 o'clock. And such a shame. En Mark Hollis als de host, zou je kunnen zeggen. Hij zat achter de piano, de zanger van de band. En hij zei letterlijk, als je het vertaalt... ik heb echt scheid aan hoe ik eruit zie als de muziek maar goed is. En dan zat hij dan met een iets te erg versleten spijkerbroek... en haren tot op zijn kont zo'n beetje. Grappig om die clipjes nog eens even terug te zien. Maar wereldmuziek natuurlijk uit het begin van de jaren 80. Hey, goedemorgen, dit is Regio 8. En ik heb een vacature voor je. Ja. Nee, ik ga er niet mee stoppen. Nee. Het is berengezellig hier bij Regio 8. Dus, hè? Nee, maar iemand stopt er wel tijdelijk mee hier zo bij de club. Er zijn nu redactieleden die nu naar de radio luisteren van... welke collega gaat er weg? Jongens, schrik niet. Niet mensen hier op de werkvloer. Maar wel Meinert Bussink, die hoor je elke dag rond 9:50. Hij geeft dan een update van de site achterhoeknieuws.nl. En hij zei me gisteren... ik heb besloten om een maandje op vakantie te gaan. Hij wel. Een maand. Dus als je denkt van wacht even wat hij doet, dat kan ik ook... iets vertellen over een site. Dat is dus achterhoeknieuws.nl. Als je het leuk lijkt, dan mag je elke dag hier in de uitzending dat gaan vertellen. En als je nog uit de regio komt, zou dat helemaal gaaf zijn. En misschien doe je al iets met de radio, dat je ook een prettige stem hebt. Nou, dit is jouw kans om in het diepe te gaan plonsen. En wie weet komt er een prachtige horizon naar boven voor jouw radiocarrière. En dan ben je hier ooit begonnen. Dus als je denkt, hé, dat lijkt me wel leuk, elke dag een blokje over achterhoeknieuws.nl vertellen. 9:50, meld het even dan via 06-4747-0022. Dus een appje sturen naar 06-4747-0022.

Het monument van de ochtend in deze ochtendshow. Oasis en Wonderwall. Check nog even onze site voor het allerlaatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Regio8.nl

0: Die gaat over tafeltennis. In ieder geval, je hoort dat balletje. Ja, iedere keer moet ik gelijk aan mijn zoon denken. Hè. Ja, die is namelijk een van de beste tafeltennissers van Nederland. Hè. Ja, dat is hij. Dat mag best wel een keer gezegd worden. Het is het liedje van Enrique Iglesias. En Do You Know the Pingpong Song. Dat moet je tegen tafeltennissers trouwens niet zeggen, pingpongen. Dat vinden ze niet leuk. Dan gaan we het hebben over iets heel anders. Een gaaf feest. En het is er al sinds 2010. In Nieuw-Wiel, Trekker Trek. En een van de organisatoren heb ik even gebeld. Dat is Remco van Straten. Remco, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: Het vindt plaats op zaterdag en zondag. Hoe lang ben jij er al bij betrokken? Al die jaren al?
1: Ja, het kan al van het begin. Ja. Eigenlijk, we doen het met een mannetje op 11. Zitten we samen in de organisatie. En dat is eigenlijk steeds het clubje waar we in 2009 voor het eerst met elkaar hebben vergaderd. Ja. Sindsdien is het clubje bij elkaar gebleven.
0: Ja, nou, ik kan me voorstellen, want ik heb de afgelopen weken wel eens vaker bij mensen over Trekker Trek gehad. Dan kijken ze je aan, joh, wat bedoel je, wat bedoel je? Dat was eentje kwam uit Groningen, de andere uit Utrecht, geen idee. Wat zou je nou tegen die mensen zeggen in 2-3 zinnen, wat Trekker Trek nou precies is?
1: Ja, het is eigenlijk een manier om eigenlijk met elkaar te zien wie de sterkste trekker heeft. En dat is eigenlijk over een baan van 100 meter... moet je proberen zo ver mogelijk je trek krijgen richting die full pool, de 100 meter krijgen. En dat doe je door eigenlijk een wagen voor te trekken waar een gewicht op zit. Wat gaandeweg, hoe verder je komt, eigenlijk ook steeds meer op de as gaat drukken. Waardoor het steeds zwaarder en zwaarder wordt.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk een mooie manier om met elkaar te ondervinden wie de sterkste en beste trekker heeft.
0: Ja, gaaf om te doen, maar ook zeker gaaf om te zien. Ik zei het al sinds 2010. Ik heb een uurtje geleden ook een vraag aan luisteraars gesteld. Voor de hoeveelste keer wordt het georganiseerd. Ik kreeg de meest uiteenlopende antwoorden. Want ik zat te bedenken, dan organiseren jullie dat wel sinds 2010. Maar er zit natuurlijk die shit van corona tussen. Dat jullie het waarschijnlijk niet een keer mochten organiseren. En geef allereerst nog heel even het antwoord voor al die mensen. Ik ga er dadelijk eentje terugbellen voor gratis kaartjes. Maar hoeveel keer, of eigenlijk de hoeveelste keer is het dit jaar dat jullie het organiseren?
1: Jeetje, ja. Dat is inderdaad 2010 tot aan 2026.
0: Ja, gaat er één vanaf van corona of twee?
1: Twee jaartjes gaan er vanaf. De laatste zelf het rekensommetje maken. Maar we hebben inderdaad 2 jaar door corona niet kunnen organiseren.
0: Ja.
1: En dan hebben ze het goede antwoord. Zijn die mensen beter in rekenen dan ik?
0: Ja, joh, je hebt de maalvoort toch wel afgemaakt, jongen. Nee, het is 15 keer. Dat is het goede antwoord. Ik ga dadelijk iemand terugbellen. Wat wil je er vooral even uithalen wat heel gaaf is dit weekend?
1: Ja, we doen het natuurlijk al een tijdje. En sinds die jaren hebben we natuurlijk het een en ander aan het terrein en alles al wel veranderd. En ook met de opstelling. Maar wat we dit jaar voor het eerst hebben ten opzichte van andere jaren, is dat we op zaterdagavond voor het eerst een officiële wedstrijd organiseren. Ook voor trucks. En dat doen we eigenlijk in een opkomende, nog een jonge truckklasse. Die eigenlijk stiekem ook zijn oorsprong hier heeft gevonden in Nieuw-Wiel. Want mensen hier uit het dorp die hebben een aantal jaren geleden voor het gein eigenlijk een vrachtwagen die over was voor het eerst op de baan gezet. En dat is uitgemond tot een jonge klasse waarin tegenwoordig 3 vrachtwagens meedoen en er nog een heel bult in opbouw zijn. En dat wordt voor het eerst hier zaterdagavond gereden. En dat is voor de rest hebben we natuurlijk vooral standaard klasses. De tractoren die eigenlijk gewoon in de schuur bij agrariërs, boeren en iedereen met een landelijk hart te vinden zijn. Maar ja, dit zijn echt wel een beetje de zwaardere het mooie geschut, zeg maar, wat je ziet. Dus dat is voor het eerst zaterdagavond. En er blijven er ook volgens mij een paar slapen. Dus zondag zie je die ook als je komt. Maar dan is het als een demo. Dus als je echt voor de wedstrijd wil gaan, dan zou ik zaterdagavond komen en dan zie je voor het eerst een wedstrijd met de vrachtwagens.
0: Ja, zijn er nog veel kaartjes beschikbaar?
1: Ja, we doen het lekker ouderwets en makkelijk. Bij ons is gewoon de verkoop aan de kassa.
0: Ja.
1: Dus als je zin hebt om te komen, dan kom gewoon naar Nieuw-Wiel. Kaartje kosten €7,50. En kinderen onder de 12 hebben gratis entree. En vooral voor de kinderen op de zondag is er genoeg te doen. Dus daar kun je de hele dag van maken.
0: Ja,
1: op mama lekker aan een drankje en gezelligheid met elkaar. En de kinderen die die kunnen zich lekker vermaken op een springkussens, zandbak, de mini trekkentrek, knutselen. Dus daar heb je aan het eind van de dag geen kit meer aan.
0: Nee. Dus zelfs een mini trekkentrek. Nou, ook voor de prijs hoef je niet te laten. Hartstikke gaaf. Is er ook een site waar we naartoe kunnen voor meer details?
1: Ja, je kunt naar de website www.trekkertrekkernieuwwil.nl of ga naar onze Facebookpagina en daar vind je eigenlijk alle informatie die je nodig hebt.
0: Ja, het wordt weer een groot feest voor de 15e keer in Nieuwwil, Trekkertrek. Hey Remco, succes en dankjewel hè.
1: Hey, bedankt. Fijne dag daar.

0: Ja.
1: Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbus.
5: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
16: Regio 8 Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Winterswijk zijn afgelopen zondag voor de 5e keer nieuwe stolpersteinen geplaatst. Op 3 verschillende plekken in het dorp liggen nu 27 extra herinneringsstenen voor Joodse inwoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en vermoord. De messinggedenkstenen zijn gelegd bij de voormalige woningen aan het Wurden, de Krijlstraat en de Misterweg. Voorbijgangers worden op die manier herinnerd aan dorpsgenoten die er ooit woonden voordat ze door de nazi's werden gedeporteerd. Op de Oude IJsselweg in Terborg is gisteravond een scooterrijdster gewond geraakt bij een botsing. De vrouw reed op de langste weg geparkeerde hoogwerker. Ze is met schaafwonden aan haar gezicht en handen naar het ziekenhuis in Doetinchem gebracht voor verdere controle. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval. Daarbij kijken de agenten ook naar de plek waar de hoogwerker stond op de donkere weg zonder verlichting. De bestuurder bleek niet te hebben gedronken, maar reed wel zonder geldig rijbewijs. Een deel van Beltrum heeft een flinke opknapbeurt gekregen van 3,5 miljoen euro. Het dorp heeft deze vernieuwing van de woonwijk helemaal in eigen beheer geregeld. De straten stamden uit de jaren 60 en 70 en nodigden door de brede wegen uit tot veel te hard rijden. Met geld van de gemeente Berkeland en een lokale aannemer is het gebied nu compleet aangepakt. De wijk is nu veel groener geworden. Er staan bomen en gezellige zitjes om het voor iedereen weer veilig en leuk te maken. De Tugeallee in Scherenberg heeft een tijdje blank gestaan. De oorzaak daarvan was een ondergrondse waterleiding die knapte. Een deel van de stad zat een tijd zonder water. Op sociale media circuleren beelden van een fietser die in een gat vol water in de stoep valt. Hoe de leiding heeft kunnen knappen is nog niet bekend en dat wordt onderzocht. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
18: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
19: Vanmorgen hebben we nog met vrij veel bewolking te maken en zullen we de zon niet of nauwelijks zien. Maar neerslag wordt er in ieder geval niet verwacht. Vanmiddag hebben we wat meer opklaringen, schijnt de zon wat vaker en bij een matige noordwestenwind wordt het dan 22 tot 23 graden. Vanavond neemt de wind weer af en schijnt de zon nog een tijdje, maar het koelt toch wel redelijk af. We zitten al ruim onder de 20 graden in de loop van de avond. En komende nacht is het vrij helder en dan koelt het af naar een graad of 10. De vrijdag dan wordt wat warmer. Dan hebben we in de ochtend nog wel wat wolkenvelden en af en toe wat zon. 'S Middags wordt het zonniger en dan blijft het ook droog. En bij een zwakke tot hooguit matige westenwind wordt het vrijdagmiddag 25 graden.

Misschien ken je het programma nog Monty Python's Flying Circus. Als je dat nog kent van de televisie, dan ben je minstens 55. 50, 55 denk ik. Dit is een van die liedjes uit die serie. Monty Python and Always Look on the Bright Side of Life. Regio 8, even nieuws van de redactie. Want een scooterrijdster is gisteravond tegen een stilstaande hoogwerker gebotst bij Etten. Ze raakte daarbij flink gewond. Na de aanrijding schoof de scooter nog een stuk over het asfalt. De politie, ambulance en de provincie die kwamen erbij om hulp te verlenen en te bieden. Ze is uiteindelijk voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.

toch een soort radiomotto, hè? Listen to me. Het zijn de Hallies uit de 60s. Dit is de omroep voor de Achterhoek en de Liemers. Wij zijn Regio 8. Zo direct hoor je Meijndert Pussink. Een update van de site achterhoeknieuws.nl.

0: Het is Miles Smit en Gold, regio 8. En je krijgt de update van de site achterhoeknieuws.nl. Elke dag verzorgd, 5 dagen per week, rond 10 voor 10, door Meinert Bussink.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, we beginnen in Ulft, want Hunterpop maakt de laatste jaren een flinke groei door. Qua bezoekers, maar ook wat vrijwilligers betreft. Honderden mensen uit Waarde en omgeving zijn in touw om het festival de glans te geven die het heeft. De vrijwilligers die maken het festival, zegt bestuurslid Dennis Aalders. Schrijft correspondent Guido Kobussen deze week in onze krant, onder meer de Gelderse Post. Mooi verhaal over de vrijwilligers. Is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/muziek. En dan blijven we eventjes bij de cultuur, want in de maanden augustus en september exposeert de aquarellist Marion Smits haar werk in de Antonius in Rekken. Hiermee keert ze terug naar haar geliefde Rekken, waar ze 35 jaar op een oude monumentale boerderij in het buitengebied heeft gewoond. Daar vond ze inspiratie voor haar grote kleurrijke aquarellen. Kort geleden is zij verhuisd naar Ruurlo. Wie daar meer over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En blijven nog even bij cultuur, maar gaan we naar Wenters. Want deze week maakt het cultuurcentrum Boogie Woogie het les- en workshopprogramma voor het komende seizoen bekend. Opnieuw is het aanbod gegroeid, vooral met nieuwe groepscursussen en workshops. Er is meer aanbod en het aanbod is diverser. Een van de snelst groeiende onderdelen is theater. Er zijn nieuwe groepslessen voor jonge kinderen, tieners. En dit seizoen is er ook voor het eerst een groepsles theater voor vrouwen van boven de 30. Theaterles bij Boogie Woogie staat niet alleen in het teken van bestaande scripts, vertelt de docent Bianca Lurvink. De deelnemers aan onze lessen die willen verhalen vertellen, werelden bedenken en tot leven laten komen. Rollen spelen, beelden maken, maar zelf ook scènes bedenken. Op het toneel is een veilige plek voor talentontwikkeling en zelfontplooien. Nou, onderzoeken we samen ons eigen makerschap. Wie daar meer over wil lezen, kan het ook checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. Dat was er weer. Bijna weekend. Sterker nog, bijna vakantie. Nog 1 dag. En dan ben ik er even een hele tijd tussenuit. Dus iedereen nog een hele fijne dag. En tot morgen. Yo.

0: En opnieuw werd er een monument opgetuigd in de vorm van de Eagles en New Kid in Town. Zo direct veel meer muziek en het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers rond 11:30 met Bart. Om 12:00 Get a Grip, het jongerenprogramma met Baltasar en zijn jonge vrienden op de radio. Fijne dag.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, is voor het gebruik de bijsluiter.
4: Kinderopvang Jut & Co is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jut & Co mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutandco.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic? Jojo.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. In India zijn zeker 22 doden gevallen na het instorten van een tunnel in aanbouw bij een staatsbedrijf. In de tunnel deed zich een explosie voor, vermoedelijk door vrijgekomen methaangas. Op dat moment waren er 27 werknemers van het bedrijf aanwezig. Twee wisten de tunnel op tijd te verlaten. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam door de rook en giftige gassen. Er wordt krampachtig gezocht naar vermisten. De tunnel moet water van de Teesta-rivier naar de waterkrachtcentrale brengen. De Utrechtse busvervoerder Transdev gaat buitenlandse chauffeurs inzetten om het personeelstekort op te vangen. Het gaat om ruim 100 mensen uit verschillende landen. De nieuwe bestuurders kunnen na een jaar als uitzendkracht vast aan de slag bij Transdev. De vervoerder kampt al een hele tijd met het niet rond kunnen krijgen van de dienstregeling. Transdev liep al tegen forse boetes aan. Bussen hadden vaak vertraging of kwamen helemaal niet opdagen. In Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Saumont en beslaat inmiddels een gebied van 2000 hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden. Ook in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Safaripark Beekse Bergen heeft na een maand zoeken zijn ontsnapte aap terug. Er liep gisteren zelf een vangkooi in die was neergezet in de buurt van het Brabantse dorp Esbeek. Het gaat goed met het dier. Het gaat om een 4 jaar oude kuifmangabei die mogelijk de gracht rondom het apenverblijf over wist te zwemmen. Na zijn ontsnapping werd de aap meermaals in de omgeving van de dierentuin gezien. Het weer, bijna overal droog, alleen lokaal nog een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig, het wordt zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
1: Met 20...

0: Puntenpop. Zaterdag 22 augustus. Ruud Park Ulft. Met Direct. Suzanne Freek. Bluff. Son Milieu. Bente. Pommelien Thijs. Therapy. Drukwerk. Outsiders. En wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op Puntenpop.nl.
1: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark?
2: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
3: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter-Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
4: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
5: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Kom op vrijdag of zaterdag naar het Anno te Schweiz. Vanaf 8:30 start de avondwandeling en gaan we op zoek naar de vleermuizen. Reserveren verplicht op www.anholter-schweiz.de.
7: Kaak!
8: Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
9: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
10: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.

veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een deel van Beltrum heeft een flinke opknapbeurt gekregen van €3,5 miljoen. Het dorp heeft deze vernieuwing van de woonwijk helemaal in eigen beheer geregeld. De straten stamden uit de jaren 60 en 70 en nodigden door de brede wegen uit tot veel te hard rijden. Met geld van de gemeente Berkeland en een lokale aannemer is het gebied nu compleet aangepakt. De wijk is nu veel groener geworden. Er staan bomen en gezellige zitjes om het voor iedereen weer veilig en leuk te maken. De Tugeallee in Sierenberg heeft een tijdje blank gestaan. De oorzaak daarvan was een ondergrondse waterleiding die knapte. Een deel van de stad zat een tijd zonder water. Op sociale media circuleren beelden van een fietser die in een gat vol water in de stoep valt. Hoe de leiding heeft kunnen knappen is nog niet bekend en dat wordt onderzocht. In Winterswijk zijn afgelopen zondag voor de 5e keer nieuwe stolpersteinen geplaatst. Op 3 verschillende plekken in het dorp liggen nu 27 extra herinneringsstenen voor Joodse inwoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en vermoord. De messinggedenkstenen zijn gelegd bij de voormalige woningen aan het Weurden, de Krelstraat en de Misterweg. Voorbijgangers worden op die manier herinnerd aan dorpsgenoten die er ooit woonden voordat ze door de nazi's werden gedeporteerd. Op de Oude IJsselweg in Terborg is gisteravond een scooterrijdster gewond geraakt bij een botsing. De vrouw reed op een langste weg geparkeerde hoogwerker. Ze is met schaafwonden aan haar gezicht en handen naar het ziekenhuis in Doetinchem gebracht voor verdere controle. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval. Daarbij kijken de agenten ook naar de plek waar de hoogwerker stond op de donkere weg zonder verlichting. De bestuurder bleek niet te hebben gedronken, maar reed wel zonder geldig rijbewijs. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 11 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Een deel van Alphen aan de Rijn zit zonder stroom. In de wijk Kerk en Zane is een elektriciteitskast in brand gevlogen en ontploft. Volgens omwonenden kwam er eerst rook uit de kast. Daarna volgde een harde knal en sloegen de vlammen uit de elektriciteitskast. De brandweer heeft de boel stroomloos laten zetten om het vuur te kunnen blussen. Energiebedrijf Liander is bezig met het herstellen van de kast en de stroomvoorziening in Alphen aan de Rijn. Op het Griekse eiland Kreta zijn vannacht twee Nederlandse jongeren en de vader van één van hen opgepakt wegens joyriding. De minderjarigen van 16 en 17 hadden een auto en een brommotor gestolen en besloten ermee rond te gaan rijden. De vader van de 16-jarige jongen is opgepakt omdat hij de misdaad niet voorkwam. De Nederlanders zitten voor verhoor vast op een politiebureau in Matala, aan de zuidkust van Kreta. De Utrechtse busvervoerder Transdev gaat buitenlandse chauffeurs inzetten om het personeelstekort op te vangen. Het gaat om ruim 100 mensen uit verschillende landen. De nieuwe bestuurders kunnen na een jaar als uitzendkracht vast aan de slag bij Transdev. De vervoerder kampt al een hele tijd met het niet rond kunnen krijgen van de dienstregeling. Transdev liep al tegen forse boetes aan. Bussen hadden vaak vertraging of kwamen helemaal niet opdagen. Safari Park Beekse Bergen heeft na een maand zoeken zijn ontsnapte aap terug. Er liep gisteren zelf een vangkooi in die was neergezet in de buurt van het Brabantse dorp Esbeek. Het gaat goed met het dier. Het gaat om een 4 jaar oude kuifman gabij die mogelijk de gracht rondom het apenverblijf over wist te zwemmen. Na zijn ontsnapping werd de aap meermaals in de omgeving van de dierentuin gezien. Het weer. Vanmiddag brede opklaringen bij een matige noordoostenwind. Maxima vandaag rond de 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Regio 8, headlines.
9: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Een deel van Alphen aan de Rijn zit zonder stroom. In de wijk Kerk en Zane is een elektriciteitskast in brand gevlogen en ontploft. Op het Griekse eiland Kreta zijn vannacht twee Nederlandse jongeren en de vader van één van hen opgepakt wegens joyriding. De minderjarigen van 16 en 17 hadden een auto en een brommotor gestolen en besloten ermee rond te gaan rijden. De Utrechtse busvervoerder Transdev gaat buitenlandse chauffeurs inzetten om het personeelstekort op te vangen. Het gaat om ruim 100 mensen uit verschillende landen. De nieuwe bestuurders kunnen na een jaar als uitzendkracht vast aan de slag bij Transdev. Safari Park Beekse Bergen heeft na een maand zoeken zijn ontsnapte aap terug. Er liep gisteren zelf een vangkooi in die was neergezet in de buurt van het Brabantse dorp Esbeek. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ah, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De echtgenoot van de 76-jarige vrouw die vorig jaar op straat in Den Dolder werd doodgestoken, doet aangifte tegen de psychiatrische instelling Vivor. Het slachtoffer werd 17 keer door Mert P. gestoken, die in de instelling verbleef en die op die dag met toestemming buiten was. Gisteren werd P. tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. De echtgenoot van het slachtoffer vindt dat de kliniek een levensgroot risico heeft genomen door P. naar buiten te laten gaan. De weduwnaar verwijt de kliniek dood door schuld. De politie meldt dat een politiemedewerker van de eenheid Den Haag ontslagen is vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Er werd na een melding onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat het in dit geval om plichtsverzuim ging. De politie zegt verder niets over wat de medewerker precies gedaan heeft. Tijdens het onderzoek is deze persoon op non-actief gesteld en naar aanleiding van het onderzoek is besloten de medewerker de laan uit te sturen. Er werd maandenlang over onderhandeld, maar de EU-lidstaten zijn er nu uit en hebben groen licht gegeven voor het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Alle 27 lidstaten moeten het eens zijn, anders komt zo'n maatregelenpakket er niet. Dit keer lag Griekenland dwars. Dit had te maken met het voorstel om geen Russisch vloeibaar gas naar niet-EU-landen door te voeren. De landen hebben afgesproken dat er een uitzondering in werking treedt voor energiecontracten die voor de Russische inval in Oekraïne zijn afgesloten. Spaanse hulpdiensten hebben de meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje, waar gisteren een grote natuurbrand was uitgebroken, toestemming gegeven om weer naar huis te gaan. De brandweer heeft nog niet het zijn brandmeester gegeven, maar boekt vooruitgang. De bewoners van 3 dorpen in de buurt van Toledo kregen gisteren een melding dat ze moesten evacueren. Spanje kampt nog altijd met natuurbranden. Ondertussen zou er sinds het begin van dit jaar zo'n 125.000 hectare land door natuurbranden verwoest zijn. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wiel. Volop tractorspektakel op de baan. Live muziek in de tent en voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50 en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwiel.nl. Trekker Trek Nieuw-Wiel. Ouderwets gezellig.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Weet jij van aanpakken en ben je op zoek naar een goed betaalde fulltime of parttime baan? Dan is werken bij Janssen Huber Schoonmaakdiensten iets voor jou. Op dit moment is Janssen Huber Schoonmaakdiensten doorlopend op zoek naar nieuwe collega's. Voor diverse functies, in diverse plaatsen in de Achterhoek en Liemers. En qua werktijden zijn er heel veel mogelijkheden. Kom jij ons team versterken? Bel dan naar 0314 651371 of kijk op www.janssen-hubers.nl voor al onze vacatures. Janssen Huber Schoonmaakdiensten. Facilitaire partner in de Achterhoek en Liemers.
4: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: country.
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ja, en op deze donderdagmiddag zit Skype bij mij in de studio.
3: Lorenzo is weer, naar de View geweest in Doetinchem om een film te bekijken. Scary Movie 6.
2: Ja, daarover zometeen meer. Maar we hebben ook een nieuw sportjournaal en het is vandaag een nationale verfrissingsdag.
1: Live vanuit de binnenstad van Doetinchem.

0: This is your life. Ja, wat het leven van Lorenzo inhoudt, dat weet ik ook niet. Maar Sky, je weet wel wat hij vandaag weer heeft, hè?
1: Ja, hij is geweest naar de film Scary Movie 6. En wat Lorenzo ervan vindt, dat hoor je nu in een nieuwe Fuel Review.
2: In het zesde deel van deze filmreeks wordt het stadje Woodsville na jaren opnieuw geteisterd door Ghostface. De moordenaar valt deze keer de originele vriendengroep lastig. Hierbij is de film een grote parodie op recente horrorhits en volgt daarnaast de verhaallijn van Scream 5. Bekende films die belachelijk gemaakt worden zijn onder andere Smile, Sinners, John Wick, The Substance en Get Out. Maar gaat het deze vriendengroep lukken om de streken van Ghostface te overleven en zijn identiteit te ontmaskeren? Scary Movie 6 is een zeer vermakelijke film, bomvol geniale humor. Zo gaat de humor goed met de tijd mee en brengen ze onderwerpen van nu in een modern jasje. Het is dan ook een verhaal waarbij er niet alleen veel gebeurt op de voorgrond, maar ook in de achtergrond veel gekke taferelen gebeuren. De film bevat daarnaast een goed evenwicht tussen nostalgische details van de eerste films en de moderne humor van nu. Het verhaal heeft een lekker tempo en is allesbehalve traag en eentonig. Dat maakt de film prettiger om te zien. Toch valt het niet te ontkennen dat zo'n type film als Scary Movie veel nadelen heeft. Zo was het acteerwerk behoorlijk slecht, ook was de film behoorlijk rommelig door alle referenties naar andere films. Er was een lak aan structuur en het einde was zacht gezegd waardeloos. Maar voor de rest is Scary Movie 6 een vermakelijke film die niet bedoeld is voor de zwakkere doelgroep. Bij deze productie sparen ze geen enkele seksualiteit of afkomst en hebben de makers zich meer gefocust op de heftige grappen dan op het creëren van een goed verhaal. De cijfers zijn dan ook behoorlijk wisselvallig. Met op IMDb een cijfer van een 5,1 en een Rotten Tomatoes een kritisch score van een 23% en een publiek score van 64% zijn de reviews behoorlijk bagger. Echter heeft deze film met een budget van $30 miljoen maar liefst $227 miljoen opgeleverd. Waardoor het financieel toch een succes is. Deze film is zeker niet voor iedereen. Maar het is zo slecht dat het goed is. En daarom kan ik concluderen dat Scary Movie 6 een aanrader is. Wil je zelf de film zien? Bekijk de film bij View.
3: Hallo! What's up? What's up?

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling.
2: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Kinderopvang Jut & Co is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jut & Co mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutandco.nl.
4: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Op de Oude IJsselweg in Terborg is gisteravond een scooterrijdster gewond geraakt bij een botsing. De vrouw reed op de langste weg geparkeerde hoogwerker. Ze is met schaafwonden aan haar gezicht en handen naar het ziekenhuis in Doetinchem gebracht voor verdere controle. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval. Daarbij kijken de agenten ook naar de plek waar de hoogwerker stond op de donkere weg zonder verlichting. De bestuurder bleek niet te hebben gedronken, maar reed wel zonder geldig rijbewijs. In Winterswijk zijn afgelopen zondag voor de 5e keer nieuwe stolpersteinen geplaatst. Op 3 verschillende plekken in het dorp liggen nu 27 extra herinneringstenen voor Joodse inwoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en vermoord. De messinggedenkstenen zijn gelegd bij de voormalige woningen aan het Weurden, de Krelstraat en de Misterweg. Voorbijgangers worden op die manier herinnerd aan dorpsgenoten die er ooit woonden voordat ze door de nazi's werden gedeporteerd. De Tugeallee in Sierenberg heeft een tijdje blank gestaan. De oorzaak daarvan was een ondergrondse waterleiding die knapte. Een deel van de stad zat een tijd zonder water. Op sociale media circuleren beelden van een fietser die in een gat vol water in de stoep valt. Hoe de leiding heeft kunnen knappen is nog niet bekend en dat wordt onderzocht. Een deel van Beltrum heeft een flinke opknapbeurt gekregen van 3,5 miljoen euro. Het dorp heeft deze vernieuwing van de woonwijk helemaal in eigen beheer geregeld. De straten stamden uit de jaren 60 en 70 en nodigden door de brede wegen uit tot veel te hard rijden. Met geld van de gemeente Berkeland en een lokale aannemer is het gebied nu compleet aangepakt. De wijk is nu veel groener geworden. Er staan bomen en gezellige zitjes om het voor iedereen weer veilig en leuk te maken. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Roger van Barneveld en zwoeler zomernachten. Ja, over de zomer gesproken. Die kan af en toe best wel warm zijn of zelfs bloedheet. Ja, en met zweetdruppels op je voorhoofd en een flinke dorst die je moet lessen, is dit het perfecte moment om te genieten van een heerlijk verfrissend drankje. Ja, of hoe Boney M het zou zeggen.

0: UB40 en Here I Am. Ja, 40, dat ben ik nog lang niet. Zometeen een nieuw sportjournaal. Sky?
1: Ja.
0: Kijk je er al uit naar de tour van vandaag?
1: Absoluut, absoluut. Ik ga kijken hoor.
0: Zometeen alles daarover.

0: Tula Clark en Downtown. Snel door met het Sportjournaal. Ja, Sky de Tour.
1: Ja, het wordt wat. Wat gaat er gebeuren allemaal?
0: De etappe van vandaag is zojuist begonnen. Een etappe van... Ik had het net klaargezet.
1: Ach, jongen, etappe
0: van 185 kilometer.
1: Zo, hé, dat is een aardig ritje.
0: Met flink wat beklimmingen ook. Ja. En een sprint. Een tussensprint halverwege op ja, zo'n 100 kilometer.
1: Nou, dat ik ga kijken hoor.
0: De finish wordt verwacht rond een uurtje of vijf. Morgen weer een nieuwe tour update.

0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
2: Aldi. Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
0: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent. Aldi.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Google heeft van Brussel een boete van 460 miljoen euro gekregen omdat het zijn eigen diensten in Google Search zou hebben voorgetrokken. Diensten van het moederbedrijf Alphabet, zoals winkels, hotels, sport en dergelijke, kwamen boven in de zoekresultaten van Google Search te staan, stelt de commissie. Google heeft ook de DMA, de strenge Europese wet Digital Markets Act, overtreden en daarmee bedraagt de totale boete 890 miljoen euro. Het aantal jongeren dat in gesloten jeugdhulpinstellingen verblijft daalt. Op 1 april van dit jaar zaten er 350 jongeren in gesloten instellingen. Dat zijn er 65 minder dan in 2025 en het gaat dan om een afname van een kleine 16%. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen in de gesloten jeugdhulp terechtkomen als ze een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen zijn. De overheid is voor het zoveel mogelijk afschaffen van de gesloten instellingen, omdat er door de jaren heen veel misstanden zijn gemeld. De burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, is vanmorgen haar belofte nagekomen. Ze beloofde van de euromast af te dalen als er meer kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen hun stem kwamen uitbrengen dan in 2022. Dat lukte. 40,4% van de Rotterdammers nam de moeite om te stemmen. In 2022 was dat 38,9%. Het abseilavontuur van Schouten trok veel aandacht. Ze werd door het publiek aangemoedigd en zei achteraf dat de stap over het randje het engst was. In het Zuid-Hollandse Spijkenisse heeft de politie een 13-jarige jongen aangehouden. Hij zou verschillende slachtoffers hebben opgelicht door zich voor te doen als agent. Eén slachtoffer raakte 20.000 euro aan sieraden en haar pinpas kwijt. Met de pas nam het kind geld op. De politie heeft de jongen vanmorgen van zijn bed gelicht. Onderzocht wordt of hij alleen handelde of in opdracht werkte. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
4: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Bij de Laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
8: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
9: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Grid. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, en hij zit er nog steeds. Sky, wat heb je dit uur voor me?
2: We gaan zo meteen weer luisteren naar een nieuwe Waar ben je klaar mee?
1: Ja, en hoe zorgt de gemeente Doetinchem voor een veilig uitgaansleven? Dat hoor je binnen nu en een half uur.

0: Coacher Club en Time hoorde je hier bij Regio 8. Ja, de veiligheid tijdens het uitgaansleven in de gemeente Doetinchem moet verbeterd worden. Hoe ze dat willen gaan doen, dat hoor je tijdens een gesprek van onze verslaggevers met burgemeester Bouwmans, voorzitter van de Koninklijke Horeca Gert-Jan Spit en ondernemer Pascal van Beek.
1: Het is niet alleen maar de zaak open doen en denken we gaan bier verkopen. Nee, we hebben ook de zorg en de nazorg dat iemand die op straat komt te zitten, bijvoorbeeld in de winter en die geen jas heeft en dronken is en niet meer op zijn benen kan staan, dat wij die persoon natuurlijk nooit zouden laten liggen.
2: We kijken bijvoorbeeld heel goed naar brandveiligheid. Hoe hou je het veilig voor bezoekers? Maar we kijken ook naar veiligheid van eigen personeel. Het is net een beetje als in het vliegtuig. Eerst jezelf helpen, dan kun je een ander helpen. Dus het is ook belangrijk dat het personeel goed opgeleid, geschoold is, weet wat er te doen is.
3: Al jaren kent Doetinchem een horecaconvenant en het geeft de ondernemers dan ook een stukje houvast.
1: Het is heel belangrijk om afspraken met elkaar te hebben van wat wordt er verwacht. Wat wordt er verwacht van een ondernemer? Wat wordt er verwacht van de beveiligers? En wat verwachten wij van de politie en gemeente? Het is vooral een samenwerking.
4: Het is niet heel bureaucratisch. Als er echt iets is, kunnen we elkaar direct bellen. En dan, ik denk dat dat het sterker is van wat we hier in Doetinchem hebben. Het is een kleine groep die het op een goede manier goed vertegenwoordigen.
3: Niet alleen de horeca kijkt tevreden naar de huidige samenwerking in de binnenstad. Ook burgervader Mark Bouwmans is positief gestemd.
2: Als je dat vergelijkt met andere steden, hebben wij relatief weinig incidenten. En dat moeten we ook zo houden. Daar hebben we gezamenlijk een inspanning. Dat is denk ik ook goed voor het profiel van onze gemeente. Als je weet, het is gewoon een veilige en fijne plek. Dus daar moeten we in blijven investeren. Het convenant helpt ons daarbij.
3: De afspraken gelden dit keer niet alleen voor Doetinchem, maar het is gemaakt voor de hele Achterhoek.
2: Dus je weet niet alleen dat als je in Doetinchem komt, het is veilig. Maar dat geldt dan ook voor Aalt of voor Winterswijk of welke andere plek in de regio. En daarmee maak je ook één gelijk speelveld. En dat is denk ik voor alle ondernemers ook belangrijk. Dat je weet dat overal je met elkaar met dezelfde spelregels aan de slag gaat.
3: Volgens Spit hebben de Doetinchemse ondernemers de afgelopen jaren flinke stappen gezet. En is het uitgaan verbeterd in de binnenstad. Toch blijven er altijd verbeterpunten.
4: We willen graag een bruisende binnenstad. En daar heb je elkaar voor nodig. Want de bruisende binnenstad, daar willen we meer activiteiten. Meer activiteiten houdt in. Je hebt meer vergunningen nodig. Je hebt meer veiligheid nodig. Dus dan is het goed dat de lijnen kort zijn. En ik denk dat je vandaag zelf hebt kunnen zien hoe gemoedelijk we met elkaar omgaan. En natuurlijk hebben we ook wel eens strijd. Want de gemeente heeft andere belangen dan de horeca. Of die moeten naar andere dingen kijken. Dat geldt ook voor de politie en de brandweer. En ik vind wel het belangrijkste dat we er samen toch telkens weer uitkomen.

0: Lizzo en Ariana Grande hoorde je hier. Ja, we moeten toch eventjes terug naar de WK-finale van afgelopen zondag, Sky.
1: Ja, zeker, maar dat was wat.
0: Ja, het was een bijzondere wedstrijd, maar inmiddels gaat er een bijzondere petitie rond op internet. Volgens Voetbalprimeur meldt dat meer dan 50.000 Argentijnen een petitie ondertekend hebben om de WK-finale te laten overspelen. Ze melden onder andere dat de scheidsrechter een corrupte rol heeft gespeeld en dat ze daarom vinden dat de regels zijn overtreden.
1: Nou ja, ze hebben Spanje heel veel laten, laat maar zeggen, dat telde allemaal niet. Ze hadden in totaal eigenlijk 3 goals gehad.
0: In Spanje?
1: Spanje had eigenlijk 3 goals gehad.
0: Klopt.
1: Dus eigenlijk heeft Spanje gewoon, is gewoon fout gegaan eigenlijk.
0: Ja, dus deze petitie slaat eigenlijk helemaal nergens op.
1: Nee, vind ik helemaal niet.
0: Nou, de kans is ook klein dat de FIFA hierin meegaat hoor. Dus ja, geen zorgen voor de
1: Zullen wij ook een petitie ondertekenen met z'n allen op regio 8?
0: Petitie voor Get a Grip?
1: Nee, gewoon dat Spanje toch gewonnen heeft.
0: Ja, of petitie voor mij, Katy Perry. Nou, dan heb je geluk, want die gaan we niet draaien.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren... over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Oh, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Regio 8, headlines.
12: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Google heeft van Brussel een boete van €460 miljoen gekregen... omdat het zijn eigen diensten in Google Search zou hebben voorgetrokken. Het aantal jongeren dat in gesloten jeugdhulpinstellingen verblijft daalt. Op 1 april van dit jaar zaten er 350 jongeren in gesloten instellingen. De burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, is vanmorgen haar belofte nagekomen. Ze beloofde van de euromast af te dalen als er meer kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen hun stem kwamen uitbrengen dan in 2022. In het Zuid-Hollandse Spijkenisse heeft de politie een 13-jarige jongen aangehouden. Hij zou verschillende slachtoffers hebben opgelicht door zich voor te doen als agent. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
11: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
13: Vanmiddag hebben we wolkenvelden, maar ook wel zonnige perioden. Het blijft droog. De wind is matig uit het noordwesten en dan wordt het 22 tot 23 graden. Vanavond neemt de wind af en schijnt de zon nog een tijdje. Komen nachten koelt het behoorlijk af. Minima liggen rond de 10 graden. En morgen dan hebben we in de ochtend nog vrij veel wolkenvelden. Af en toe wat zon, 's middags wordt het zonniger en dan kan het een graad of 25 worden. In het weekend wordt het op zaterdag de warmste dag met 26 tot 27 graden. Zondag dan moeten we wat rekening houden met wat buien. En dan zal het kwik niet verder komen dan een graad of 22.
11: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
14: De stem van de jongeren.

0: Ricky Martin en Livin' La Vida Loca. Ja, Sky, jij ging er helemaal los op, hè?
1: Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, we hebben hem weer, hoor. Ja, want Sean is weer de straat op geweest voor weer een nieuwe Waar Ben Je Klaar Mee? We gaan het nu horen.
2: Elke dag bij Get a Grip, Waar Ben Je Klaar Mee?
3: Het schoonmaken van het huis.
4: Het schoonmaken van het huis. Wat is er aan de hand? Want iedereen moet toch een beetje zijn bijdrage leveren in het huishouden?
3: Ja, dat is wel waar, maar het huis is wel schoon, lijkt mij.
4: Want wat zijn jouw taken? Waarom is dat zo lastig?
3: Ik heb eigenlijk alles. Ik heb geen taken. Ik moet gewoon het hele huis, alles.
4: En hoe zou je het anders willen zien?
3: Hoe bedoel je?
4: Wat is de oplossing dat je toch vanaf kan komen van het schoonmaken?
3: Magie in de vingers.
4: Bij wie? Bij jou of bij iemand anders?
3: Bij mijn moeder en bij mij.
4: Een soort Harry Potter spreuk?
3: Ja.
4: En bedenk eens een leuke spreukje of een boef.
3: Piepa die poef, ik hoop dat het huis helemaal schoon is.
4: Kijk, we zullen even kijken of dat gaat werken.
3: Ja.
4: Hey, heel veel succes.
3: Dankjewel.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

Timberlake. En what goes around. En we hebben ook een bijzondere verjaardag vandaag. Namelijk de Amerikaanse zangeres Michelle Williams. Ze is vandaag 47 jaar geworden. Ze werd bekend door de meidengroep Destiny's Child. En daarmee scoorde ze een paar grote hits. Zoals deze. Hier is Survivor.

0: Ruben Hille en 20 Seconds. Sky, dat is precies de tijd die wij nu nog hebben.
1: Ja, absoluut. Ja, ik vind het een lekker nummertje dit.
0: Hey, ik wil jou hartstikke bedanken voor je bijdrage.
1: Ja, vandaag. Jij ook. Hartstikke goed gedaan vandaag, die uitzending.
0: Ja, jij ook. Ja, morgen dan ben ik er niet.
1: Oeh, spannend.
0: En dan ga jij een uurtje zitten, hoor.
1: Ja, van 1 tot 2.
0: Hey, morgen dan zijn ze er weer. Van 12 tot 2. Kijk, ja, tot morgen.
1: Jochem, genoeg gepraat. We gaan nu naar de eindplaat. Ja.

0: Get a grip.
1: Ja? Echt serieus?
2: Oh.
0: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbus.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Afgelopen weken hebben vele honderden mensen een klacht ingediend bij het bureau discriminatie.nl na het optreden van Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival. Directeur Jeroen Martin kan niet melden wat precies de strekking van de klachten is. Discriminatie.nl denkt na over wat er met de klachten moet gebeuren. Op het festival vroeg de zangeres of alle witte mannen tijdens een moshpit een stap naar achteren wilden doen om meer ruimte te maken voor vrouwen en personen die tot een minderheid behoren. Persbureau AFP meldt dat Griekenland het luchtverdedigingssysteem Achilles-schild van Israël overneemt om het luchtruim tegen drones en raketten te verdedigen. Hiermee zou zo'n 2,8 miljard euro gepaard gaan. Naast drones en raketten kunnen met het systeem ook luchtvaartuigen onderschept worden. Het overige Griekse defensiebudget wordt uitgegeven aan onder andere transportvliegtuigen, een sonarsysteem en munitie voor Apache-helikopters. Door nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en Houthis die Saoedische tankers op de Rode Zee aanvallen, is de prijs voor Brent-olie tot een kleine $100 per vat gestegen. Voor de oorlog voer zo'n vijfde van het wereldwijde olietransport door de Straat van Hormuz, maar door Iraanse aanvallen en blokkades varen er amper schepen door de zeestraat. De prijs voor Brent-olie is bijna 5% gestegen en staat nu op het hoogste niveau in 6 weken. De zaak tegen de Soedanese rebellenleider Abdallah Banda wordt door het internationaal strafhof in Den Haag stopgezet. Er is niet genoeg bewijs om hem te veroordelen. In 2007 werd Banda ervan verdacht in Darfur verschillende oorlogsmisdaden te hebben gepleegd. De zaak zou in 2014 behandeld worden, maar Banda zou daar zelf niet bij zijn en werd uitgesteld. Ondertussen willen of kunnen getuigen niet meer meewerken. Ook kampt het hof met de geloofwaardigheid van bepaalde getuigen. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Zometeen bij Regio 8.

0: van de Achterhoek. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wil. Volop tractorspectakel op de baan. Live muziek in de tent en voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50 en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwil.nl. Trekker Trek Nieuw-Wil. Ouderwets gezellig.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Nederlandse omwonenden krijgen geen afzonderlijke beschermingsvoorwaarden bij de komst van 3 hoge windturbines vlak over de grens bij Winterswijk. Zo'n windturbine heeft een lengte van 250 meter. Kreisborgen heeft wel maatregelen tegen geluid en slagschaduw in de vergunning opgenomen, maar ziet nog geen reden voor voorschriften die alleen uitsluitend op Nederland zijn gericht. De vergunning voor de 3 turbines werd op 3 juli verleend. Een man van 29 wordt verdacht van een aantal brute diefstallen bij 9 hoogbejaarde vrouwen. Het OM eist 4 jaar cel. De slachtoffers waren tussen de 80 en 98 jaar oud en komen onder andere uit Doetinchem, Bemmel en Nijkerk. Ze werden beroofd van hun bankpassen, portemonnees en sieraden. In 5 gevallen zou hij daarna met de gestolen passen samen met een vrouw bij supermarkten hebben gepind en betaald. De uitspraak door de rechtbank in deze zaak is over 2 weken. Waar je in de gemeente Bronckhorst woont, bepaalt ook de premie van je e-bike-verzekering. Het verschil tussen de duurste en de goedkoopste bedraagt 16 euro per jaar. Dat blijkt uit cijfers van vergelijkingssite overstappen.nl. De goedkoopste verzekering voor een elektrische fiets krijg je onder andere in Zelhem, Halle en Voorde en kost €5,38 per maand. De premie voor de duurste verzekering in Bronckhorst ligt op €6,73 per maand. Dat de premie niet overal in de gemeente Bronckhorst hetzelfde bedrag is, komt doordat de kans op diefstal en vandalisme niet overal in de gemeente even hoog is. De gemeente Doetinchem groeit volgens de verwachtingen naar 70.000 inwoners over 10 jaar. Maar nieuwe supermarkten komen er niet bij. En dat is ook niet nodig, dat blijkt uit nieuw onderzoek. Het huidige aanbod aan supermarkten is groot in verhouding tot het aantal inwoners. Dat zegt Ellen Scholte van Sweco. Dat is het bureau dat in opdracht van de gemeente onderzoek deed naar de supermarkten in Doetinchem. Qua vierkante meters vloeroppervlakte is er voorlopig genoeg. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Oh, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De topman van de Rotterdamse haven, Boudewijn Simons, zegt dat de haven weer meer lege containers heeft geëxporteerd en dat is geen goed teken. Er gaan steeds meer lege containers richting Azië die vervolgens vol terugkomen. Volgens Simons laat dat zien dat onze afhankelijkheid toeneemt. Europa is lucht aan het verschepen, de import van containers uit Azië nam juist met 8% toe. Simons noemt afhankelijk van elkaar zijn goed, maar de wederkerige afhankelijkheid is op dit moment volgens hem een beetje zoek. Het gerechtshof in Rotterdam heeft de 4 verdachten van de moord op Onno Kuut vrijgesproken. Het hof vond dat er te weinig bewijs voor een veroordeling was. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep 10 jaar en 3 maanden gevangenis tegen Brian P. geëist en 8 jaar en 7 maanden tegen zijn broer Cor P. Voor 2 anderen werd door het OM om vrijspraak gevraagd. Kuut was ook lid van de Tattoo Killers en werd in 2009 met een mes om het leven gebracht. Zijn lichaam werd na een tip van wandelaars in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. In Frankrijk hebben de autoriteiten besloten nog eens 1000 extra mensen te evacueren vanwege de bosbranden die in de buurt van de Zuid-Franse stad Bordeaux woeden. Het zou volgens Franse media om 8800 mensen gaan. Eerder werden 12.000 mensen geëvacueerd. Ondertussen is 2400 hectare natuur in de as gelegd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, wordt onderzocht. Justitie denkt dat dat per ongeluk door menselijk handelen is gebeurd. Op Truth Social meldt de Amerikaanse president Trump dat het nucleaire akkoord met Saudi-Arabië alleen kan doorgaan als dat land zich aansluit bij de Abraham-akkoorden. Eerder sloten Bahrein, Soedan, Kazachstan, Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten zich aan. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en de islamitische landen genormaliseerd. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruud Park Ulft met Direct, Suzanne en Freek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
9: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
10: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
9: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolte-schweiz.de.
11: Kom op vrijdag of zaterdag naar het Arnolte Schweiz. Vanaf 8:30 start de avondwandeling en gaan we op zoek naar de vleermuizen. Reserveren verplicht op www.arnolte-schweiz.de.

0: een luchtbed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Den Hartog.
3: Hallo, het is alweer 3 uur geweest. Dus dat betekent dat je mij hoort tot en met 6 uur vanavond. Tijd voor Cyril en Dean Lewis. En Fall at Your Feet.

vallen op je voeten. Is niet echt lekker trouwens. Nee. Hey, vandaag heel veel interessante onderwerpen. Waaronder megaturbines, horeca Doetinchem en een boete van gemeente Oude IJsselstreek. Goh, wat zou daar aan de hand zijn? Je hoort het naar Meatloaf.

Walter en 54 Ultra met Talk to You. Hallo dan. Ja, we gaan even tegen je praten. En wat is er allemaal aan de hand? Nou, paviljoen De Strang uit Ulft. Ben je er ooit wel eens langs gereden? Ja, het ziet er misschien nu wat moderner en heel, heel mooi uit. Maar paviljoen is stout geweest. Heeft iets gedaan wat niet mag. En de gemeente die dacht, jij krijgt een boete van ons. Waarom krijgen zij dan boete? Nou, de woordvoerder van de gemeente Oude IJsselstreek heeft laten weten dat ze zonder melding al het groen hebben verwijderd. En daarmee in de grond hebben geroerd. Ja, en in de grond geroerd hebben, dat doen ze dan dus met zware metalen en PFAS. Ja, dat is niet zo handig. De gemeente is er absoluut niet blij mee en daarom krijgen ze dus een boete van 18.000 euro. 18.000, ja. En hoe ga je dat betalen als je in maart pas begonnen bent dit jaar en je hebt niet eens een winstogend kenmerk? Nou. Succes. Ik ben benieuwd of ze dat gaan fixen met z'n allen.

0: Ja, die houdt de energie er wel in. Kim Wilde met Checkered Love.
1: Het thema trio.
0: Ja, het kan wel eens zijn dat je van die mensen tegenkomt, van die situaties tegenkomt, dat je denkt van joh, mensen zijn helemaal gek geworden. Ja, dat heb ik vandaag al meerdere keren gedacht. Ik ben benieuwd hoe het met jou zit. En we gaan het even daarover hebben. We hebben namelijk een thema trio. Dat betekent dat je drie platen hoort in mijn programma die alle drie met hetzelfde thema te maken hebben. En het thema van vandaag is crazy. Dus drie nummers met het woord crazy erin. Hè, en dat mag zijn in de naam van de artiest, mag zijn de titel van het nummer. Het mag zijn dat het in de songtekst voorkomt. Ik zal hem aftrappen. En als je mocht nog een suggestie hebt voor crazy nummers, stuur het op naar 06-4747-0022. Dan beland je in de regio 8 app. En wie weet hoor jij je plaats zo meteen.
1: Het thema trio.
0: Maar we beginnen met Crazy Town, Butterfly.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De gemeente Doetinchem groeit volgens de verwachtingen naar 70.000 inwoners over 10 jaar. Maar nieuwe supermarkten komen er niet bij. En dat is ook niet nodig, dat blijkt uit nieuw onderzoek. Het huidige aanbod aan supermarkten is groot in verhouding tot het aantal inwoners. Dat zegt Ellen Scholten van Sweco. Dat is het bureau dat in opdracht van de gemeente onderzoek deed naar de supermarkten in Doetinchem. Qua vierkante meters vloeroppervlakte is er voorlopig genoeg. Waar je in de gemeente Bronckhorst woont, bepaalt ook de premie van je e-bikeverzekering. Het verschil tussen de duurste en de goedkoopste bedraagt €16 per jaar. Dat blijkt uit cijfers van vergelijkingssite overstappen.nl. De goedkoopste verzekering voor een elektrische fiets krijg je onder andere in Zelhem, Halle en Voorde en kost €5,38 per maand. De premie voor de duurste verzekering in Bronckhorst ligt op €6,73 per maand. Dat de premie niet overal in de gemeente Bronckhorst hetzelfde bedrag is, komt doordat de kans op diefstal en vandalisme niet overal in de gemeente even hoog is. Een man van 29 wordt verdacht van een aantal brute diefstallen bij 9 hoogbejaarde vrouwen. Het OM eist 4 jaar cel. De slachtoffers waren tussen de 80 en 98 jaar oud en komen onder andere uit Doetinchem, Bemmel en Nijkerk. Ze werden beroofd van hun bankpassen, portemonnees en sieraden. In 5 gevallen zou hij daarna met de gestolen passen samen met een vrouw bij supermarkten hebben gepind en betaald. De uitspraak door de rechtbank in deze zaak is over 2 weken. Nederlandse omwonenden krijgen geen afzonderlijke beschermingsvoorwaarden bij de komst van 3 hoge windturbines vlak over de grens bij Winterswijk. Zo'n windturbine heeft een lengte van 250 meter. Kreisborgen heeft wel maatregelen tegen geluid en slagschaduw in de vergunning opgenomen, maar ziet nog geen reden voor voorschriften die alleen uitsluitend op Nederland zijn gericht. De vergunning voor de 3 turbines werd op 3 juli verleend. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
9: Den Hartog, Regio 8.

Had control. Soms heb je dingen nou eenmaal niet onder controle. Hè, dat kan gewoon gebeuren. Zo kan je bijvoorbeeld op de Zwarte Cross, zo'n gigantisch terrein dat het is, ook een heleboel dingen kwijtraken. Ja, afgelopen week werden er een heleboel dingen verzameld en ook prijzen gegeven, waardoor je dus je spullen kon gaan ophalen. Nu is dat lang niet altijd gebeurd en zijn er ook foto's gedeeld van materiaal dat allemaal is binnengekomen. Van alles wat is ingezameld. En ze hebben toch wel een hele bijzondere fonds gedaan. Ja, zo'n fonds waarvan je denkt van, nou, die zal wel ruzie hebben gekregen thuis. Welke fonds dat is, hoor je binnen nu in 15 minuten.

geluidje. Hartstikke leuk. Hey, afgelopen weekend hadden we de Zwarte Cross. Was natuurlijk gewoon 1 groot feest zoals we gewend zijn van de Zwarte Cross. En na afloop blijven er nog wel eens spullen achter liggen. Nou ja, en de afgelopen week is dus ook allemaal ontdekt wat er dus achter is gebleven. Waaronder trouwringen. Ja, en dan denk ik bij mezelf van hoe krijg je het voor elkaar om die trouwringen kwijt te raken? Ten eerste, neem dan gewoon geen waardevolle spullen mee naar het Zwarte Cross. Je weet wat voor een groot terrein dat is en hoe makkelijk het is om zoiets kwijt te raken. Ja, en ten tweede, ja, waarom doe je hem af? Als je hem toch meeneemt. Ik bedoel, ja, misschien met handen wassen, handen drogen, hè, dat je hygiënisch wil zijn, kan ik nog begrijpen, maar ja, nee, ik snap het niet helemaal. Maar goed, hè, mocht je nou bij de Zwarte Cross zijn geweest afgelopen weekend, mocht je nou nu aan je vingers kijken en denken, hé, ik mis een trouwring, dan heb ik nog wel iets voor je. Dus als je je huwelijk wil redden, ga dan eventjes naar de gemeente toe en kijk of je spullen daartussen zitten. Want als jouw trouwring meer waard is dan €450, nou, dan mag je dat, mag je er een jaar over doen om het op te halen. Ik zou wel op tijd zijn trouwens, dat straks ben je te laat.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Kinderopvang Jut & Co. is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jut & Co. mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutandco.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 4 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De komende 3 maanden is in grote delen van de Rotterdamse wijk De S tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends een gebiedsverbod van kracht. De bewoners in de wijk hebben veel last van overlast die door jongeren veroorzaakt wordt. Er werden maatregelen getroffen, maar die hielpen niet. Deskundigen zeggen dat de maatregel uniek in Nederland is. Gebiedsverboden worden vaak aan personen opgelegd en niet aan iedereen. Ook vraagt men zich af hoe het met de juridische geldigheid zit. In de eerste helft van dit jaar is in de EU de verkoop van benzine- en dieselauto's met ruim 8% afgenomen. Dat meldt de brancheorganisatie ACEA. Die verklaart de daling onder andere door de spanningen in de wereld en de brandstofprijzen die aan de pomp door het dak zijn gegaan. Op dit moment zijn hybride voertuigen populair. Vooral in landen als Italië en Spanje doen deze auto's met een brandstof- en elektrische motor het goed. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat de populaire ontslagen minister van Defensie, Fedorov, verschillende andere functies aangeboden heeft gekregen om voor de regering te blijven werken. Onder andere vicepremier van militaire innovatie. Volgens Zelensky is dat een heel belangrijke rol. Fedorov werd vorige week als defensieminister de laan uitgestuurd. De bevolking ging de straat op om tegen het ontslag te demonstreren. Wat de 35-jarige Fedorov gaat doen, is niet bekend. Een Schotse politieagent, Alan Greer, die in mei een einde aan zijn leven maakte, zou 14 jaar lang vrouwen hebben mishandeld en verkracht. 9 slachtoffers zijn bekend en de politie is bang dat het aantal nog verder zal oplopen. Eind vorig jaar meldde het eerste slachtoffer zich. De vrouw had in 2012 contact met de politie gehad vanwege een misdrijf. Agenten kwamen langs, namen de verklaring op en gingen weer weg. Een paar uur later kwam Greer terug en verkrachtte de vrouw. Na de melding werd de zaak overgedragen aan de anticorruptieeenheid die op meerdere gevallen stuitte. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wehl. Volop tractorspektakel op de baan. Live muziek in de tent en voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50 en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuw-wehl.nl. Trekker Trek Nieuw-Wehl. Ouderwets gezellig.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
5: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
6: Aankomend weekend heb je de Trekker Trek in Nieuw-Wehl. En ondertussen heb je Calvin Harris en Reggae Moment met Giants. De grote trekkers.

Calvin Harris, Wrecking Bowman en Giants. Ik heb het al een klein beetje genoemd. Klein beetje. De trekken aankomend weekend in Nieuw-Wales. Zaterdag 25 juli en zondag 26 juli. Je kan er kans voor maken om erbij te zijn. Hartstikke gaaf natuurlijk om al die trekkers te zien rijden. Hoe maak je nou kans? Ik heb het dit keer even aan ChatGPT gevraagd. Want je moet dus wel, zoals gewoonlijk, gewoon even een berichtje achterlaten via de regio 8 heb. Kan heel simpel naar 06 4747 0022. Maar ik zocht eigenlijk gewoon even, ja, wat moet je nou sturen naar de regio 8 heb? Ik kwam die met een hele lijst aan zetten van, ja, nee, deze vind ik wel mooi. Deze mag je wel vragen aan luisteraars of ze dat willen sturen. Nou, zijn favorieten waren trekker, pk, oftewel paardenkracht, of vol gas. Die zijn makkelijk te onthouden en passen direct bij trekker trek. Ja. Oh, hier, er komt ook zelfs een voorbeeld tevoorschijn. Wil jij erbij zijn? App dan nu trekker naar 06 4747 0022 en maak kans op 2 kaarten. Dit keer 4 kaarten trouwens. Let even op, voor 4 kaarten maak je kans vandaag. En dat is dan voor de trekker trek van aankomend weekend. Ja, bedacht door ChatGPT, dus bedank hem maar. Ja. Moet je dan wel sturen trouwens.

0: Beatles met Hello en Goodbye. Daar. Wanneer je er eindelijk denkt vanaf te zijn, zijn ze dus alweer aan het voorbereiden voor een nieuwe editie.
1: Ja.
0: Waar zou ik het over hebben? Ik heb het niet over de Zwarte Cross. Nee, daar zijn ze ook al wel aan het voorbereiden alweer voor het volgende jaar. Maar waar ik het over wil hebben is carnaval. Ja, ben je er eindelijk vanaf met dat galololololol en dat biergezuip? Nee hoor, ze zijn er al over aan het nadenken, want over precies 111 dagen is het woensdag 11 november. 11e van de 11e, ja, ze hebben echt een fascinatie met 11 en 111 en noem maar op. En dit jaar met een primeur voor Serenberg was Kuustad, waar alle Achterhoekse verenigingen samen het carnavalsjaar aftrappen. Mijn collega Bart Solman heeft hier een uitgebreid stukje over gemaakt. Die je kan lezen via de website van Regio 8, www.regio8.nl, of lees het allemaal via de Regio 8 app. Daar vind je ook alle informatie terug. Maar dan, lekker makkelijk op je telefoon. Ach, en zo makkelijk. Tina Turner en Open

0: Heb je ook wel eens dat als je mensen tegenkomt dat je denkt, je hebt het echt niet goed bij je hoofd?
1: Het
0: gewoon.
1: Thema trio.
0: Ja, vast wel, hè. Ik weet zeker dat als ik dit heb gezegd, dat je wel een beeld kan creëren van iemand waarvan je denkt van ja, nee, die is wel echt een beetje van padje af. Niet helemaal 100, zit even een beetje een draadje los. Lekker gek. Nou, dat heb ik dus ook gehad. Heel vaak vandaag die gedachte. En ik vond het wel tijd om daar even een themaatje aan te koppelen. Thema is crazy. Betekent dat je in mijn programma drie platen hoort die alle drie met het woord crazy te maken hebben. He, kan in de naam van de artiest zitten. Kan in de naam van de titel zitten. Of in de tekst ook. En het is tijd voor de tweede plaat. Aangemoedigd door collega Axel van Get The Grip. Dankjewel Axel voor de tip. Ik ga hem zeker draaien. Dit is Gnarls Barkley met Crazy.
1: Het thema trio.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De gemeente Doetinchem groeit volgens de verwachtingen naar 70.000 inwoners over 10 jaar. Maar nieuwe supermarkten komen er niet bij. En dat is ook niet nodig, dat blijkt uit nieuw onderzoek. Het huidige aanbod aan supermarkten is groot in verhouding tot het aantal inwoners. Dat zegt Ellen Scholte van Sweco. Dat is het bureau dat in opdracht van de gemeente onderzoek deed naar de supermarkten in Doetinchem. Qua vierkante meters vloeroppervlakte is er voorlopig genoeg. Nederlandse omwonenden krijgen geen afzonderlijke beschermingsvoorwaarden bij de komst van 3 hoge windturbines vlak over de grens bij Winterswijk. Zo'n windturbine heeft een lengte van 250 meter. Kreisborgen heeft wel maatregelen tegen geluid en slagschaduw in de vergunning opgenomen, maar ziet nog geen reden voor voorschriften die alleen uitsluitend op Nederland zijn gericht. De vergunning voor de 3 turbines werd op 3 juli verleend. Een man van 29 wordt verdacht van een aantal brute diefstallen bij 9 hoogbejaarde vrouwen. Het OM eist 4 jaar cel. De slachtoffers waren tussen de 80 en 98 jaar oud en komen onder andere uit Doetinchem, Bemmel en Nijkerk. Ze werden beroofd van hun bankpassen, portemonnees en sieraden. In 5 gevallen zou hij daarna met de gestolen passen samen met een vrouw bij supermarkten hebben gepind en betaald. De uitspraak door de rechtbank in deze zaak is over 2 weken. Waar je in de gemeente Bronckhorst woont, bepaalt ook de premie van je e-bike-verzekering. Het verschil tussen de duurste en de goedkoopste bedraagt €16 per jaar. Dat blijkt uit cijfers van vergelijkingssite overstappen.nl. De goedkoopste verzekering voor een elektrische fiets krijg je onder andere in Zelhem, Halle en Voorde en kost €5,38 per maand. De premie voor de duurste verzekering in Bronckhorst ligt op €6,73 per maand. Dat de premie niet overal in de gemeente Bronckhorst hetzelfde bedrag is, komt doordat de kans op diefstal en vandalisme niet overal in de gemeente even hoog is. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
8: Oh, gaan we nog wat doen?
9: Ja. Ja. Verkeerde knopje.
8: Dan de verkeersinformatie op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 7 minuten, 6 kilometer. Dan nog even opletten op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen afrit Beek en de Duitse grens. De bos is er dicht. Ze zijn er bezig met grenscontroles. Dus je kan via de af- en oprit worden omgeleid. Hou dan ook rekening met langzaam rijden tot stilstaand verkeer.
6: Heerle Den Hartog. Regio 8.

Jan Keizer, kameraden. Een heleboel Janne in dit verhaal. Wel of geen windturbines? Ja, dat is een discussiepunt die we hier vaker in de Achterhoek hebben gevoerd. En wat ook zeker nog wel een tijdje zal gaan duren. In Duitsland zijn er dus alweer plannen voor het bouwen en het neerzetten van meerdere windturbines. Hè, van 250 meter hoge windturbines vlak over de grens bij Winterswijk. Ja, de vraag is dan ook een beetje van, nou, de mensen die dan dus net over die grens wonen, hè, in Winterswijk, hoeveel zeggenschap hebben zij eigenlijk over het gebied wat er over de grens gebeurt? Hè, van hebben zij dus ook nog, kunnen zij dus ook nog aanspraak maken op het feit dat die windturbines daar geplaatst worden? Nou, er is uitgebreid onderzoek naar gedaan. Wat wel kan, wat niet kan. Ze kunnen dus niet meegenomen worden in specifieke beschermingsvoorwaarden. Nee, want volgens de Duitse overheid zou dat dus al voor de Duitse omwonenden zijn meegerekend. Wel kunnen we nog een klacht indienen. Ja, we kunnen nog wel gewoon klachten indienen over de bouw of exploitatie. Maar geen extra voorwaarden dus voor het bouwen van de windturbines. Dat kan niet alles hebben, hè? En als je meer wil weten over hoe dit nou precies zit, kijk dan even op de website van Regio 8 of via de Regio 8 app. Daar staat alles duidelijk voor je omschreven. Spaco, amor de mis amores.

Janis Joplin. Het is bijna weekend. En er zijn nog steeds kaarten te winnen. Ja, je kan kans maken op 4 prachtige kaarten voor de Trekker Trek Nieuw Wil aankomend weekend. Kan je kiezen voor zaterdag 25 juli of voor zondag 26 juli. En wat je moet doen voor de 4 kaarten? Heel simpel, stuur het woord Trekker naar 06-4747-0022. Ik zal het nog één keer herhalen voor de mensen die wat slomer zijn. 06-4747-0022.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
2: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450. Gram, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Afgelopen nacht is op het Stationsplein in Nijmegen een beveiliger ernstig mishandeld. Volgens de politie hebben meerdere mannen het slachtoffer stevig geslagen en getrapt. Aan de mishandeling ging een woordenwisseling met de beveiliger vooraf. Deze week vinden in Nijmegen de Vierdaagse feesten plaats. Afgelopen dinsdag was er ook een incident in de stad. Een 18-jarige man kwam bij een schietpartij om het leven. De gemeente heeft extra veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals het instellen van een veiligheidsrisicogebied. 3 piloten van British Airways werden op een vlucht van India naar Londen tegelijk ziek. The Times of India meldt dat het erop lijkt dat het drietal de avond voor vertrek in een hotel in Hyderabad voedselvergiftiging heeft opgelopen. Het vliegtuig zou op zo'n 10 kilometer hebben gevlogen toen de 3 last kregen. Eén van hen moest zelfs zuurstof toegediend krijgen. De piloten waren wel in staat het vliegtuig op de luchthaven van Heathrow te laten landen. Daarna is een piloot naar het ziekenhuis gebracht. Experts van de Wereldbank zeggen dat de schade van de aardbevingen in Venezuela vorige maand in de tientallen miljarden loopt. De Wereldbank schat de directe materiële schade op zo'n 19,6 miljard dollar. Denk daarbij aan huizen, infrastructuur en andere gebouwen. Op 24 juni werd Venezuela door 2 aardbevingen getroffen. Door deze ramp verloren 5000 mensen het leven. Duizenden mensen raakten dakloos. De Wereldbank verwacht dat de wederopbouw jaren gaat duren. De Europese Centrale Bank-president Christine Lagarde denkt dat de stijging van de energieprijzen de inflatie mogelijk tot de eerste helft van volgend jaar hoog houdt. De rente in de eurozone wordt op dit moment niet veranderd. De bank neemt de tijd om het effect van de nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten te beoordelen. De brandstofprijzen zijn door de aanvallen over en weer fors gestegen. Vorige maand verhoogde de centrale bank de rente nog om de inflatie in te dammen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht is het 12 tot 16 graden. Morgen start de dag grijs, later klaart het op. Het wordt 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeurlof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
10: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
11: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Er zijn zoveel dingen die je adem echt even kunnen wegnemen. Het feit dat het misschien al wel bijna tijd is om lekker naar huis te gaan. Ja, oké, of een gebrek aan zuurstof, dat kan ook. Ja.

Course en Breathless. En opeens kijk ik naar de regio Achthep. Zou er nog wat binnengekomen zijn? Allemaal reacties voor de Trekker Trek. Die hebben allemaal het woord trekker gestuurd. Oeh, nu wordt het kiezen geblazen. Oei, oei, oei, oei, oei. Oh, hier ook nog allemaal berichten? Dan zie je ook meteen hoe vaak ik mijn telefoon check. Gewoon niet zo vaak. Maar ik ga wel even een winnaar uitkiezen. Geef me even een momentje. Kom er zo op terug naar Style Council met My Ever.

Miles Smith en Heaven. Ach, ach, en wat heb ik mensen pijn gedaan. Oh, wanneer ik het had over carnaval en 11e van de 11e... en dat ik het helemaal niks vind. Ja, dan krijg je meteen een reactie van... Veer, doe eens lief, joh. Doe eens even lief, carnaval is leuk, man. Heerlijk feestje met een sticker van een dansende hond. Oké. Goed, jij wilt carnaval, je krijgt carnaval. Dit is Dario G met Carnaval de Paris.

0: Sick Individuals met More Than I Want To.
1: Het thema trio.
0: Yes, de tijd voor de laatste track van het thema trio. Drie platen hoor je in totaal in mijn programma die alle drie met hetzelfde thema te maken hebben. Het thema van vandaag is crazy. Ik heb heel veel gekke mensen meegemaakt vandaag. En ik vind, joh, er zit gewoon een steekje los. Maar ook gewoon een flinke steek. En ik denk dat als ik dit zeg, dat je misschien wel iemand kan inbeelden. Iemand die je kent, waarvan je dat ook denkt. En je denkt van, ja, die is niet helemaal 100. Nou, vandaar de inspiratie voor vandaag. En het leuke is dus, we hebben dus al twee nummers gehad. We hadden nog een derde nummer nodig. En die heb ik gevonden. Dit is Beyoncé en Jay-Z met Crazy in Love.
1: Het thema trio.

0: klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De gemeente Doetinchem groeit volgens de verwachtingen naar 70.000 inwoners over 10 jaar. Maar nieuwe supermarkten komen er niet bij. En dat is ook niet nodig, dat blijkt uit nieuw onderzoek. Het huidige aanbod aan supermarkten is groot in verhouding tot het aantal inwoners. Dat zegt Ellen Scholten van Sweco. Dat is het bureau dat in opdracht van de gemeente onderzoek deed naar de supermarkten in Doetinchem. Qua vierkante meters vloeroppervlakte is er voorlopig genoeg. Een man van 29 wordt verdacht van een aantal brute diefstallen bij 9 hoogbejaarde vrouwen. Het OM eist 4 jaar cel. De slachtoffers waren tussen de 80 en 98 jaar oud. En komen onder andere uit Doetinchem, Bemmel en Nijkerk. Ze werden beroofd van hun bankpassen, portemonnees en sieraden. In 5 gevallen zou hij daarna met de gestolen passen samen met een vrouw bij supermarkten hebben gepind en betaald. De uitspraak door de rechtbank in deze zaak is over 2 weken. Nederlandse omwonenden krijgen geen afzonderlijke beschermingsvoorwaarden bij de komst van 3 hoge windturbines vlak over de grens bij Winterswijk. Zo'n windturbine heeft een lengte van 250 meter. Kreisborgen heeft wel maatregelen tegen geluid en slagschaduw in de vergunning opgenomen, maar ziet nog geen reden voor voorschriften die alleen uitsluitend op Nederland zijn gericht. De vergunning voor de 3 turbines werd op 3 juli verleend. Waar je in de gemeente Bronckhorst woont, bepaalt ook de premie van je e-bike-verzekering. Het verschil tussen de duurste en de goedkoopste bedraagt 16 euro per jaar. Dat blijkt uit cijfers van vergelijkingssite overstappen.nl. De goedkoopste verzekering voor een elektrische fiets krijg je onder andere in Zelhem, Halle en Voorde en kost 5,38 euro per maand. De premie voor de duurste verzekering in Bronckhorst ligt op 6,73 euro per maand. Dat de premie niet overal in de gemeente Bronckhorst hetzelfde bedrag is, komt doordat de kans op diefstal en vandalisme niet overal in de gemeente even hoog is. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
9: Buiten is het
10: 23 graden.
9: Oh, oh, oh, spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
10: Ja, dat kan er maar één zijn natuurlijk. Gerrit Vossers, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Ja, het is toch wel een beetje een fantastische eerste week voor de zomervakantie, of niet?
11: Ja, ik denk dat iedereen er wel plezier van heeft gehad. Het was niet te warm en niet te koud, dus... Ja, als je er tussenin zit, dan is het precies goed. Hè? Dus ja, en vooral de mensen in Nijmegen die de wandelvierdaagse lopen, die vooral de snelle lopers, die 10 uur al terug zijn, die komen nog onder de 20 graden thuis. Dus dat is wel, misschien ook wel een klein beetje bijzonder deze tijd van het jaar. Maar de temperatuur uiteindelijk, je had net over 23 graden. Dat is ook een beetje het maximum van vandaag. Officieel KNMI-station Hupsel, die had amper 22,3 of zo als maximum temperatuur. En we zien nu, als we buiten kijken, zien we wolkenvelden, maar ook flink wat zon. Daar hebben we vanavond er nog een tijdje bij. De wind die neemt ook af. De wind was vandaag over het algemeen matig en die wordt zwak tot hooguit matig vanavond en komende nacht. Dan zijn in eerste instantie flinke opklaringen. Koelt het ook behoorlijk af. Een minimumtemperatuur wordt verwacht van rond de 10 graden in de Achterhoek. Maar geleidelijk aan komt er wel bewolking op zetten. En morgen vroeg dan zitten we met redelijk wat bewolking. Af en toe wat zon, net als vanochtend. En in de middag weer de meeste zon. En de wind die is wat meer om naar west- tot noordwestelijke richtingen. En dan zal de temperatuur wat hoger uitkomen met 24 tot lokaal 25 graden. En verder blijft het morgen ook droog. Zaterdag wordt de warmste dag in de reeks. We hebben dan in de nacht naar de zaterdag een graad of 14. En zaterdag dan kan het zowaar 26 graden worden. Met veel zon in de middag. Later op de dag dan is er wel iets meer bewolking, maar het blijft droog. En in de nacht naar de zondag dan wordt de bewolking dikker. Kan er een lokaal buitje vallen. En zondagochtend is dat ook zo. Maar zondagmiddag zijn de buien wat meer bezig. Tussendoor ook af en toe wat zon. En temperaturen die dan niet verder komen dan 22 graden. En de verwachting is dat de zondag tussen de 4 en de 8 mm zo'n beetje zal vallen. En, ja, na het weekend op maandag ook nog die temperaturen van 23 graden en de kans op een buitje. En daarna wordt het allemaal weer wat droger en langzaam ook weer warmer. En midden volgende week dan gaan we toch weer door de 25 graden heen. Dus de zomer die gaat gewoon door met soms even een klein dipje.
10: Nou, maar dat is toch lekker.
11: Ja.
10: Ja, ja. Volledige overtuiging van Gerrit. Ja. Klinkt goed. Nou, we houden het bij natuurlijk. We gaan het allemaal voelen en meemaken. Hey, morgen dan zit je bij Sven, volgens mij, hè?
11: Ja, volgens mij. En ik spreek je maandag dan weer.
10: Ja, precies. Dan zijn we er weer rond 5:30. Goed gegaan.
11: Goed gegaan.
10: Goed gegaan. En dan nog even de verkeersinformatie. We houden het kort maar krachtig op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Vertraging van 4 minuten, 3 kilometer. En opletten bij afrit Beek en de Duitse grens. Daar is de wolk dicht. U wordt via de af- en oprit omgeleid. Komt de grenscontroles.
4: Heerlijk Den Hartog. Regio 8.

Teddy Swims is weer helemaal terug met nieuwe muziek. Dit is Breakup in Reverse. Ja, dat betekent dan denk ik dat ze weer aan zijn of zo. Ik weet niet wat ik me bij moet voorstellen. Wat ik me wel kan voorstellen is dat je lang genoeg hebt gewacht. Wie gaat er door met mijn laatste vier kaarten die hier in de studio liggen? Voor Trekker Trek Nieuw Wiel. Hartstikke leuk om erbij te zijn. Je weet niet wat je mist. En ook nog eens vier kaarten. Dus je kan met een vriendengroep gaan. Je kan met je gezin gaan. Je kan met je familie gaan. Je kan het zo gek niet bedenken. Pak random een paar mensen op straat en sleur ze mee naar de Trekker Trek. Ook heel erg leuk en gezellig. Maar wie gaat er nou ermee vandoor? Ik ga eens even de regio 8-app erbij pakken. Ik vind het toch wel leuk om dat een beetje live aan te kondigen. En live zelf nog even te bedenken wie er mee vandoor gaat. Eens even kijken. Ik denk dat ik mijn ogen gewoon even dicht doe. En gewoon eens even iets gaan aantikken. Ja, wat vind je daarvan? Ik ga eens even scrollen. Ja, ik tik iets aan. En ik kom uit op... Nee, die niet. Nee, die vind ik niet leuk. Nee, we gaan even wel een andere doen hoor. Ja, even kijken. Doe nog een keer mijn ogen dicht. Ja, doen deze maar. Ja, ik heb een winnaar. Ja, ik heb een winnaar. En de winnaar is geworden van de vier kaarten voor de Trekker Trek aankomend weekend. Fayen! Fayen, gefeliciteerd. Je hebt gestuurd. Trekker, groetjes Fayen. Nou Fayen, jij wacht er vandoor met vier prachtige kaarten. Je kan ze ophalen hier in de Regio 8 studio in Ulft. Moet je vast wel kunnen vinden op het RU Industriepark. Heel veel plezier. Ja. Dus Catapult, een teeny bopper band.

computerliebe. Schattig. Het is bijna tijd. Ja, het is voor mij weekend. Hey, ja, en misschien voor jou niet. Moet je nog heel even wachten. Maakt niet uit. Je kan die laatste dag kan je echt even doorrammen. En dan heb je ook gewoon lekker weekend, hopelijk. Ga er lekker van genieten. Of misschien heb je wel vakantie dan. Ook helemaal top. Ga je misschien wel lekker naar een warm land. Of misschien wel koud land. Ga je op avontuur. Maak je een rondreis. Wat zal het dan ook zijn? In ieder geval, mocht je weer je standaard routine volgen. En de radio aanzetten. Dan hoor je me maandag weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. Van 3 tot 6. Een heel fijn weekend toegewenst. En tot morgen. Wacht even, tot maandag. Tot maandag, ho, ho, ho. Morgen zit je bij Sven Dimmendaal. Tot maandag.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur... Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
11: De met het Amerikaanse McCormick gefuseerde voedingsmiddelentak van Unilever... gaat volgend jaar naar de beurs van Londen en niet naar die van Amsterdam. Het internationale hoofdkantoor van McCormick en de onderzoeksfaciliteiten worden wel in Nederland gevestigd. Het bedrijf is verantwoordelijk voor onder andere bekende merken pindakaas, soep en mayonaise. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is teleurgesteld dat de beurs van Londen de voorkeur heeft gekregen boven het Damrak. Voor de verkeersmaatregelen rond de reparatie van de Westerschelde-tunnel is 2 keer zoveel geld nodig als gedacht. De provincie Zeeland wil het budget voor maatregelen zoals extra bussen en ferries verhogen van 11 naar 22 miljoen euro. De tunnel gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor een reparatie van betonschade. 3 jaar geleden werd in de Oostbuis een 30 meter lange scheur gevonden. Die reparatie zelf gaat 20 miljoen euro kosten, schrijft Omroep Zeeland. Een liter euro 95 benzine is vandaag gestegen naar 2,62 euro. Dat is de hoogste prijs in bijna 2 maanden. De prijsstijging komt door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten... waar de VS en Iran elkaar weer bestoken... en nu ook de Houthis olietankers aanvallen op de Rode Zee. Voor een vat olie dat begin deze maand $70 kostte... moet nu op de wereldmarkt weer meer dan $100 worden neergeteld. En dat werkt door in de benzineprijs. De schade van de aardbevingen in Venezuela loopt in de tientallen miljarden. Experts van de Wereldbank schatten dat er alleen al bijna 20 miljard aan directe schade aan gebouwen en infrastructuur is. Bij de aardbevingen eind juni kwamen meer dan 5000 mensen om het leven en raakten er vele tienduizenden dakloos. De wederopbouw van het land gaat nog jaren duren. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
13: Hè? Nu alweer?
12: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
13: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
12: Ook dan moet je aangifte doen.
13: Nou, goed dat je het zegt.
12: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
13: Handig?
12: Ja, van de Belastingdienst.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
15: De prijs.

0: als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis. Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
3: Kinderopvang Jut & Co is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jut & Co mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutandco.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen, 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat is die ja. Van Jumbo.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Burgers in Europa mogen tot 21 september via een enquête hun keuze kenbaar maken, waarna de ECB het definitieve ontwerp zal kiezen. 5 van de voorgestelde concepten hebben als thema Europese cultuur. Op de andere 5 staan rivieren en vogels afgebeeld. 1 van de ontwerpen is ingezonden door de Nederlandse studio Joost Grotens. In de Duitse stad Regensburg is vanmiddag een bankmedewerker met een mes neergestoken en in het ziekenhuis overleden. De dader verschanste zich aanvankelijk in het gebouw en gijzelde andere medewerkers, maar hij kon aan het begin van de avond worden opgepakt. Het is een 20-jarige Duitse man. De met het Amerikaanse McCormick gefuseerde voedingsmiddelentak van Unilever gaat volgend jaar naar de beurs van Londen en niet naar die van Amsterdam. Het internationale hoofdkantoor van McCormick en de onderzoeksfaciliteiten worden wel in Nederland gevestigd. Het bedrijf is verantwoordelijk voor onder andere bekende merken pindakaas, soep en mayonaise. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is teleurgesteld dat de beurs van Londen de voorkeur heeft gekregen boven het Damrak. Voor de verkeersmaatregelen rond de reparatie van de Westerschelde-tunnel is 2 keer zoveel geld nodig als gedacht. De provincie Zeeland wil het budget voor maatregelen zoals extra bussen en ferries verhogen van 11 naar 22 miljoen euro. De tunnel gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor een reparatie van betonschade. 3 jaar geleden werd in de Oostbuis een 30 meter lange scheur gevonden. Die reparatie zelf gaat 20 miljoen euro kosten, schrijft Omroep Zeeland. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Hoppan Gangnam Style.
1: Regio 8.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19. Fans.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.

0: Welke? Het is een Velderhof. Verwen je eigen maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
1: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
7: De politie van Nijmegen mag vanaf vandaag preventief fouilleren bij de Vierdaagse feesten. Dit na verschillende incidenten eerder deze week, waarbij een 18-jarige man uit Rotterdam werd doodgeschoten en meerdere mensen gewond raakten. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie controleert op wapens, drugs en drank. Ook mogen er veel minder bezoekers het terrein op. De VN-organisatie voor cultuur UNESCO heeft de historische binnenstad van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed vanwege brandgevaar en verwaarlozing van de voornamelijk houten huizen. Ook zouden nieuwe gebouwen, waaronder een parkeertoren, het beschermde stadsgezicht aantasten. De Surinaamse regering heeft laconiek op de waarschuwing gereageerd. Nationaal erfgoed is belangrijk met of zonder UNESCO-status, aldus een regeringswoordvoerder. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Burgers in Europa mogen tot 21 september via een enquête hun keuze kenbaar maken, waarna de ECB het definitieve ontwerp zal kiezen. 5 van de voorgestelde concepten hebben als thema Europese cultuur. Op de andere 5 staan rivieren en vogels afgebeeld. 1 van de ontwerpen is ingezonden door de Nederlandse studio Joost Grotens. In de Duitse stad Regensburg is vanmiddag een bankmedewerker met een mes neergestoken en in het ziekenhuis overleden. De dader verschanste zich aanvankelijk in het gebouw en gijzelde andere medewerkers, maar hij kon aan het begin van de avond worden opgepakt. Het is een 20-jarige Duitse man. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.

0: tijd kunt besparen.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Lando. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op Lando.nl.
2: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht, die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op VarsseveldseVolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair...

0: en installatiemateriaal. Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Verschillende reisorganisaties hebben reizen naar of via het Midden-Oosten afgelast vanwege het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat volgens de Volkskrant om touroperators als D-Reizen, Prijsvrij Vakanties en TUI. Volgens brancheorganisatie ANVR kunnen reizigers wel met hun geplande vlucht naar huis terugkeren. Het reisadvies geldt voor Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Jordanië en Oman. Platforms op het internet in Europa mogen in de chats van hun gebruikers kijken om te controleren of er sprake is van kindermisbruik. De online platforms zijn niet verplicht om de maatregel die de EU vandaag bekend maakte uit te voeren. De nieuwe regel geldt tot april 2028. Dan moet definitieve wetgeving zijn ontwikkeld. De politie van Nijmegen mag vanaf vandaag preventief fouilleren bij de Vierdaagse feesten. Dit na verschillende incidenten eerder deze week, waarbij een 18-jarige man uit Rotterdam werd doodgeschoten en meerdere mensen gewond raakten. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie controleert op wapens, drugs en drank. Ook mogen er veel minder bezoekers het terrein op. De VN-organisatie voor cultuur UNESCO heeft de historische binnenstad van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed vanwege brandgevaar en verwaarlozing van de voornamelijk houten huizen. Ook zouden nieuwe gebouwen, waaronder een parkeertoren, het beschermde stadsgezicht aantasten. De Surinaamse regering heeft laconiek op de waarschuwing gereageerd. Nationaal erfgoed is belangrijk met of zonder UNESCO-status, aldus een regeringswoordvoerder. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten. Doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum. Fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Die vakantie is dichterbij.

0: rijden dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: In de Duitse stad Stuttgart heeft vanmorgen een man een 47-jarige vrouw met een mes aangevallen en in brand gestoken. De vrouw ligt met onbekende verwondingen in het ziekenhuis. De man is opgepakt. Volgens de politie kennen de beiden elkaar en betrof het wellicht een relatiedrama. Het winkelcentrum waar de steekpartij plaatsvond is kort ontruimd geweest. In de Amerikaanse staat Minnesota is een man die vorig jaar een democratisch lid van het parlement en haar man bij hun woning vermoordde, veroordeeld tot levenslang. Hij had verkleed als politieagent bij ze aangebeld en toen ze opendeden meteen het vuur geopend. De 59-jarige man handelde uit een politiek motief. De politie vond na zijn arrestatie in zijn auto een lijst met meer dan 45 andere politici en ambtenaren. Verschillende reisorganisaties hebben reizen naar of via het Midden-Oosten afgelast vanwege het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat volgens de Volkskrant om tour operators als D-Reizen, Prijsvrij Vakanties en TUI. Volgens brancheorganisatie ANVR kunnen reizigers wel met hun geplande vlucht naar huis terugkeren. Het reisadvies geldt voor Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Jordanië en Oman. Platforms op het internet in Europa mogen in de chats van hun gebruikers kijken om te controleren of er sprake is van kindermisbruik. De online platforms zijn niet verplicht om de maatregel die de EU vandaag bekend maakte uit te voeren. De nieuwe regel geldt tot april 2028. Dan moet definitieve wetgeving zijn ontwikkeld. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbus.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het Zwitserse chocoladebedrijf Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Het advocatenkantoor International Rights Advocates beschuldigt de Zwitsers ervan dat ze te weinig doet om kinderarbeid te voorkomen en er intussen van blijft profiteren. Ondanks beloftes om het misbruik uit te bannen en over te stappen op verantwoord geproduceerde cacao. Lindt noemt de beschuldigingen misplaatst. Een 37-jarige Nederlander die in januari in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo een auto-ongeluk veroorzaakte waarbij 5 personen de dood vonden, is vandaag veroordeeld tot 2 jaar gevangenis, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man was begin dit jaar op een kruising niet gestopt voor een stopbord en botste vervolgens op een bus met 26 passagiers die daardoor over de kop sloeg. De man beweerde dat de remmen van zijn auto niet werkten. Hij had geen rijbewijs. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je mis.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
6: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar €0,49.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
11: De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren.

zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-

0: Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het Dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen